0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. De minister reageerde op de beschietingen van een politiecommissariaat in Anderlecht vrijdagavond. Twee verdachten sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. Aan de RTBF zei Quintin dat hij al meer geld heeft gegeven aan de Brusselse politie, onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. Maar dat er dus ook nog meer geld komt.
1: Millions et demi à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat een incident tussen drugsdealers. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis met het virus. Dat wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar het kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en om dode vogels te melden. Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan, samen goed voor meer dan $260 miljoen, blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel, terwijl zijn regering de regels voor cryptomunten versoepelde. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde van de wedstrijd nog 1-4 voor. Maar in het slot sleepte Antwerpen nog een punt uit de brand met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen is trots.
2: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken en ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Het was een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Gerniers.
3: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten we wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaat moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. We gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
0: Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje in het westen, daarna blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden en de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuons.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die er al 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er opnieuw ook veel rookhinder rond het getroffen veengebied, omdat de wind volledig gaan liggen is. Vanmorgen zou er ook weer wegtrekken zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar er komt dus nog meer.
2: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat ook een incident tussen drugsdealers. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley in de staat Californië is een Fransman van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de man omgekomen door de extreme hitte in de vallei. Samen met een landgenoot was de Fransman vast komen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken. Het was toen 46 graden warm. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken ter wereld. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog voor met 1-4. Maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten tijd. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Josué Kongolo.
3: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
1: Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dat was een belangrijke zege op weg naar de halve finales. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië versloeg gisteravond Spanje met 3-0. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen, een lokaal buitje in het westen, maar overigens blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goede morgen. Heel fijn dat u er al bij bent op deze zondagochtend. En sommige werken, sommige muziekstukken, ja, die zijn precies echt geschreven voor een zondagochtend. Zoals deze sonate voor viool en piano van César Franck, rustig, maar ook met voldoende tempo en energie om de dag mee te beginnen.

Ja, als ik in Brussel langs het Museum voor Schone Kunsten wandel aan de Zavel, dan moet ik altijd denken aan deze vioolsonate van César Franck, want de première was in dat museum op 16 december in het jaar 1886. Toen met de grote Eugène Isaïe als violist toen. Dit was de violist Josef Ivanov met Daniel Bloementaal aan de piano. Ze speelde het eerste deel. Nu even terug naar de zomermaanden van 1913, want toen speelde Sergei Prokofjev de première van zijn gloednieuwe tweede pianoconcerto. Technisch heel uitdagend. Het waren soms ook heel nieuwe klanken, heel moderne klanken voor het publiek. Voor sommigen klonk het iets te modernistisch, maar pianiste Anna Vinitskaya heeft het helemaal onder controle.

Helemaal wakker. Pianiste Anna Vinitskaya in de finale uit het tweede pianoconcerto van Sergei Prokofjev. Een werk dat bij Vinitskaya heel goed in de vingers zit. Want met dit concerto won ze in 2007 de eerste prijs op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Toen ook met de dirigent die hier te horen was, Gilbert Varga. Hier dirigeerde hij de Deutsche Symfonieorkeste Berlin. Trouwens ook wel bijzonder, want Prokofjev schreef dit tweede pianoconcerto in 1913, maar door de Russische Revolutie is de originele orkestpartituur van dit werk helaas in vlammen opgegaan. En daardoor moest Prokofjev helemaal van nul beginnen voor de orkestratie van dit concerto, waardoor hij naar eigen zeggen een nog betere versie had gemaakt. Dit is muziek uit Leipzig van nog voor de tijd van Bach, nog voor Bach daar rondliep. Een ouverture van Johan Beer.

Muziek uit Leipzig van voor de tijd van Bach. Die ontdekken we in het nieuwe album Music Before Bach van dirigent Reinhard Goebel met het Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, het orkest. En de naam die we als eerste leren kennen op dat album is componist Johann Beer. Hij leefde tot het jaar 1700, dus hij stierf met andere woorden toen Bach nog maar 15 was. En dit was Johann Beer, zijn ouverture, het eerste deel daaruit. Straks na 19:30 trouwens nog een beetje echte Bach op het orgel van de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Maar eerst nog even Mendelssohn en zijn tweede symfonie. Goedemorgen.

0: half acht, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw in actie gekomen voor enkele opflakkeringen van de zware natuurbrand. Zo'n 100 brandweerlui zijn nog altijd stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn van de brand, ook al is er geen groot brandgevaar meer. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor nieuwe vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor. Maar in het slot haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Daarmee houden ze een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de beelden. In april 2019 stond de Notre-Dame-kathedraal van Parijs helemaal in brand. En op miraculeuze wijze had het Cavier-Coll-orgel de brand helemaal overleefd. De 8000 orgelpijpen die werden wel beschadigd door het bluswater, maar het orgel zelf bleef intact. En daar was ook organist Vincent Dubois heel blij mee. Hij is een van de vier organisten van de Notre-Dame. En na de opening, de heropening in december 2024, nam hij een nieuw album op met de mooiste muziek voorop zo'n Cavaillé-Coll-orgel. En dan kwam hij natuurlijk uit bij heel wat Franse componisten, want het is een Frans instrument, onder andere muziek van César Franck, maar hij kwam ook uit bij de all-time favorites Bach. En deze Wacht auf, ruft uns die Stimme. Zoals dus het klinkt in de Notre-Dame in Parijs, gespeeld door Vincent Dubois. Nu, de mooiste adagio's ooit geschreven. Misschien hebt u daar thuis wel een lijstje van liggen. Of misschien moet u er totaal niet lang over nadenken. U denkt misschien spontaan aan het adagio van Albinoni voor orgel en strijkers. Of dat mooie adagio, dat trage deel uit de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, die fantastische dodenmars. Ook Elgar schreef heel mooie adagio's. En ook dit mag denk ik toch niet ontbreken. De tweede symfonie van Sergei Rachmaninoff met als derde deel die zo mooie melodie, een adagio.

het bewijs dat zijn werken zonder piano ook de moeite zijn. Het is de tweede symfonie van Sergei Rachmaninoff, met dan vooral dit derde deel, het Adagio. Dit kippenvelmomentje kregen we van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko. En deze componiste is een vaste waarde in de Poolse klassieke muziek, maar in andere landen doet ze weinig belletjes rinkelen. En daar wil het Karski Kwartet, het strijkkwartet, verandering in brengen. De Poolse componiste was zelf violiste. Ze schreef dan ook 7 vioolconcerto's. En in 1951 schreef ze dit 4e strijkkwartet. Dit is Gracina Baciewicz.

Het vierde strijkkwartet van de Poolse componiste Gracina Baczewicz. In 1951 won ze er ook een compositiewedstrijd mee in Luik op haar 42. En ze kreeg daardoor heel wat brieven bij haar thuis, gericht tot een zekere meneer Baczewicz, met de verkeerde veronderstelling dat een componist sowieso een man moest zijn. Dit was het derde deel uit dat vierde strijkkwartet door het Karski Kwartet. En tot 8 uur nog een andere Poolse naam, Frédéric Chopin.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten in Rusland. En in het voetbal haalt Antwerp op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Racing Genk. Bijna 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaald. Bij de Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes bleef de voorbije 5 jaar bijna de helft onbetaald. De overheidsdienst Justitie heeft vaak ook te weinig informatie over de Franse overtreders, zegt Edward Lanceren.
1: Een van de verklaringen is dat we Franse voertuigen niet in alle dossiers over voldoende gegevens beschikken om eigenlijk de overtreder correct te identificeren. België maakt gebruik van een Europese databank, maar als die databank onvoldoende informatie heeft, dan kunnen wij die Franse overtreder niet identificeren en dan kunnen wij ook geen boete gaan uitsturen.
0: In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die ruim 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En opflakkeringen kunnen er nog wekenlang zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er ook opnieuw veel rookhinder rond het getroffen gebied omdat de wind is gaan liggen. Maar vanmorgen zou die rook wel weer wegtrekken van zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar dat er dus nog meer komt.
2: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
0: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. De burgemeester vermoedt dat dat ook een incident tussen drugsdealers was. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt Poetin daarmee?
3: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken is Rusland al voortdurend havens aan het bombarderen om de export van Oekraïns graan over zee onmogelijk te maken. Ook energiecentrales worden aangevallen en het is nu afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij heel veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en eerder escaleren dan onderhandelen.
0: Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig is geraakt en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Het Israëlische leger voerde eerder al luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. Dit soort incidenten veroorzaakt ook meer en meer spanningen tussen Israël en Turkije. Zegt correspondent Gulşah Erçetin.
4: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
0: In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er liggen ook ruim 20 mensen met een besmetting in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen via muggen van besmette vogels op de mens. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan door grootschalig te sproeien tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Sport. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot, 10 minuten voor het einde van de wedstrijd, stond Genk nog 1-4 voor. Maar in de laatste 10 minuten haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen.
5: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel, toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
0: Antwerp staat voorlopig 3e, Genk is 8e. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Daarmee houden ze een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig, de dagen daarna geleidelijk wat warmer met soms buien. En we begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 overtreders betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Bij de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen is dat heel wat minder, maar iets meer dan de helft. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Goedemorgen, elke dag met hetzelfde ontbijt beginnen, dat is niets om u slecht over te voelen. Dat noemen ze klassiekers en die mogen ze ons niet afnemen.

Een klassieker van Mozart, Eine kleine nachtmuziek, met daaruit het bekende openingsdeel door Cremerata Baltica, onder leiding van violist Gidon Kremer. En Mozart, ja, schreef deze serenade voor de openluchtrecepties en voor de parkfeestjes in Wenen. Geluidsinstallaties en DJ's bestonden toen nog niet. De DJ's van toen waren simpelweg componisten die muziek schreven om de boel wat gezelliger te maken. Misschien een ideetje om ooit eens te laten horen op Pukkelpop, deze Eine kleine nachtmuziek van Mozart. En zo schreef hij deze serenade, dus als feestmuziek. Het was trouwens ook een hele goede bron van inkomsten om zo receptie- en parkfeestmuziek te componeren. Het is ook nacht in dit lied van Florence Price.

maan die 's nachts reflecteert op het meer van Luzern. Want dat beeld moeten we ons voorstellen bij de 14e pianosonate. Daarom kreeg het ook de titel Moonshine Sonate.

Het moet niet altijd het bekende eerste deel zijn. Pianist Yoondi Lee speelde hier delen 2 en 3 in Allegretto en dan dit Presto Agitato uit de Moonshine Sonate, de 14e pianosonate van Ludwig van Beethoven. Melanie Hélène Bonis, of Mel Bonis. Ze kreeg pianoles van César Franck. Ze zat aan de schoolbanken met Claude Debussy en ze schreef heel wat pianowerken en orkestmuziek bij elkaar. En al haar orkestmuziek is in juni verschenen op een nieuw album met het BBC Scottish Symphony Orchestra en dirigent Rumen Gamba. Hier spelen ze nog 2 delen uit de Suite Orientale van Mel Bonis. Oorspronkelijk voor viool, cello en piano, dus het was een pianotrio, maar 7 jaar later in 1906 maakte Mel Bonis nog deze versie voor orkests.

0: Het is 8:30, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bijna 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes bleef de voorbije 5 jaar bijna de helft onbetaald. Volgens de overheidsdienst Justitie bij ons ontbreekt vaak informatie over de Franse overtreders. De Russische president Poetin waarschuwt dat Oekraïne de doos van Pandora geopend heeft met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Poetin waarschuwt voor zware vergeldingen tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie. De voorbije weken heeft Rusland voortdurend de graanexport geviseerd door aanvallen op Oekraïnse havens en Rusland valt ook steeds vaker burgerdoelwitten aan. En in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot, 10 minuten voor het einde, stond Genk 1-4 voor. Maar toch haalde Antwerpen nog een punt binnen met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen en op een lokaal buitje in het westen na droog tot 21 graden. Morgen zonnig tot 22 graden en de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

0: De Braziliaanse zangeres Elis Regina met Antonio Carlos Jobim in Aguas de Marchos. En nu gaan we terug naar het jaar 1984 voor een concert van Astor Piazzolla en zijn quintet, het Tango Nuevo Quintet. Tijdens dat concert in Keulen sprak Piazzolla ook even het publiek toe om hen te bedanken. Want ja, de bandoneon is een Duitse uitvinding.
1: There is a word that's called bandoneon. That means tango. And we from Argentina must say thank you very much to the German, because it was a German who invented this lovely and so difficult, so complicated instrument. That's the word tango. But this bandoneon is made by Alfred Arnold here in Germany in 1925. Thank you very much.

Astor Piazzolla, de man die met zijn bandoneon de Argentijnse tango een nieuw gezicht gaf. Dat deed hij in de jaren 60 al met zijn eigen quintet Tango Nuevo, de naam zegt het zelf. Maar Piazzolla moest, zegt hij zelf, op heel wat kritiek botsen, zelf nog in de jaren 80, toen ze al 20 jaar bezig waren. Dat vertelt hij ook tijdens het concert in Keulen, een live-opname uit 1984. Heel leuke opname, omdat Piazzolla daar ook een kleine speech geeft als een van de nummers. En ik had nog nooit de stem van Astor Piazzolla gehoord. Dus daarom vind ik dit een heel tof album. Live in Colonia 1984. Astor Piazzolla. En met dit nummer openden ze toen hun set, het nummer Bioya. En van de ene ster uit Buenos Aires naar de andere, want dit is de Argentijnse celliste Sol Gabetta.

Altijd goed, onze Rosse priester uit Venetië, Il Prete Rosso, Antonio Vivaldi. Dit was een van zijn cello concerto's met celliste Sol Gabetta, haar broer Andres Gabetta als dirigent van het ensemble Capella Gabetta. Dat klinkt als een mooi familiebedrijfje. Van Vivaldi is het een kleine stap naar Peter Tchaikovsky, want ook hij heeft iets met de seizoenen. Bij Tchaikovsky geen 4 seizoenen, maar wel 12. Een pianostukje voor elke maand van het jaar, zoals hier voor de maand oktober. Thank you.

Een herfstlied van Peter Tchaikovsky. En hopelijk hebben we dit najaar toch nog een kleurrijke, mooie herfst. Want heel wat bomen laten nu al, als bescherming voor zichzelf tegen de extreme droogte en hitte, hun bladeren vallen. En zitten nu al blijkbaar in een soort van herfstmodus. Dit was de herfst bij Tchaikovsky. Het lied voor de maand oktober uit zijn seizoenen met pianist Bruce Liu. Tot 9 uur, nog even dus, een paar minuten, dit strijkkwartet Strum van de hedendaagse componiste Jesse Montgomery.

0: La Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: VRT Nieuws met Gert van Boksel. Franse verkeersovertreders blijven in ons land maar moeizaam hun boetes betalen. De Russische president Poetin dreigt met zware vergeldingen voor Oekraïnse aanvallen op economische doelwitten. En in het voetbal haalt Antwerpen op spectaculaire wijze een achterstand op tegen Genk. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Vooral Nederlanders doen het goed, zo'n 86% betaalt. Bij Fransen ligt dat een stuk lager. Op 5 jaar tijd zijn er ruim 1,5 miljoen boetes uitgeschreven aan Fransen die verkeersovertredingen begaan. En bijna de helft daarvan bleef onbetaald. Vooral een gebrek aan informatie is de oorzaak, zegt Edward Lansheren van de overheidsdienst Justitie.
2: Soms stellen we vast dat in bepaalde dossiers waar we de Europese databank raadplegen, dat we voor die Franse overtreder geen resultaat krijgen. Dat gaan we verder met onze Franse partner gaan moeten onderzoeken en uitklaren.
1: In de Hoge Venen is de brandweer vannacht opnieuw enkele keren ter plekke gegaan voor opflakkeringen van de zware natuurbrand. Zo'n 100 brandweerlui zijn nog altijd stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Intussen is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. De Vlaamse brandweercoördinator Niels Bouwens was de hele week in de Hoge Venen. De maatschappij moet beter voorbereid en weerbaarder worden, zegt hij.
3: We moeten ook goed nadenken hoe we gaan omgaan met onze natuurgebieden. Gaan we bepaalde brandgangen op voorhand al creëren? Hoe maken we die toegankelijk? En dat is altijd een goede afweging. En dat is een heel technische discussie ook met de natuurbeheerders. Maar we moeten daar goed over nadenken. Het is natuurlijk nu wel heel vroeg om al bepaalde conclusies te trekken. En de brand is letterlijk nog aan het smeulen. Vannacht waren er nog heel wat opflakkeringen. Ja. Maar daar moeten we wel over nadenken en durven nadenken. En we moeten er ook met de nodige politieke actoren over kunnen spreken.
1: De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingen na de Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen en logistieke centra van webwinkels in Rusland. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend. Marijn Trio, wat bedoelt hij daarmee?
4: Wel, Oekraïne probeert de Russische olie-export te verstoren met zijn aanvallen, maar ook de economie te schaden met aanvallen op magazijnen van de twee grootste webwinkels in Rusland, Wildberries en Ozon. Maar volgens Poetin heeft dat allemaal amper effect en is het belangrijkste gevolg dat Rusland keihard zal terugslaan tegen de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie, zegt hij. De voorbije weken al heeft Rusland voortdurend Oekraïnse havens gebombardeerd en zo de export van Oekraïns graan over zee stilgelegd. Rusland valt ook weer energiecentrales aan en het is afwachten of Poetin ook andere sectoren wil viseren. Sowieso valt Rusland de laatste tijd voortdurend burgerdoelen aan. Eergisteren nog een enorm winkelcentrum bij klaarlichte dag waarbij veel doden zijn gevallen. De boodschap van Poetin is in elk geval duidelijk. Hij gaat niet plooien onder economische druk, maar zal de oorlog tegen Oekraïne voortzetten en kiest voor escalatie en niet voor onderhandelingen.
1: Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, Marijn. Israël heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Volgens Israël was een terrorist het doelwit, maar Syrië zegt dat een burgervoertuig geraakt is en heeft het over een schending van zijn soevereiniteit. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. Eerder voerde het Israëlische leger luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten, niet ver van de grens met Turkije. En dit soort incidenten veroorzaakt meer en meer spanning tussen Turkije en Israël, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
5: Het is wel heel erg gespannen, hè? Want Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Dit soort aanvallen zorgen natuurlijk dat die relatie natuurlijk verder onder druk komen te staan. Want Turkije wil koste wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
1: In Death Valley, het nationaal park in de Amerikaanse staat Californië, is het lichaam gevonden van een Fransman van 68. Volgens de autoriteit is de man omgekomen door de extreme hitte. Samen met een landgenoot was de Fransman vastkomen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken bij een hitte van 46 graden. Eén van de twee heeft het niet gehaald. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken op aarde. In de zomer gaat het kwikker vaak over de 50 graden. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Tot 10 minuten voor het einde stond Genk nog voor met 1-4, maar dan scoorde Antwerpen 3 keer in nauwelijks 8 minuten. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Kongolo.
6: Het voelt pijnlijk, hè? Als je 4-1 voor staat, dan is het, dat zie je al de overwinning voor je. En dan is het alsof het een nederlaag is, ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
1: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Ze houden daarmee een goede kans om de halve finales te halen. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië won met 3-0 van Spanje en is daardoor al zeker van een plek in de halve finales. Het weer, hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje na in het westen blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer met soms buien. En we begonnen met de verkeersboetes die buitenlanders in ons land krijgen. 7 op de 10 betalen, maar er zijn wel grote verschillen. Van de Nederlanders betaalt 86%, bij de Fransen nauwelijks de helft. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
7: Zondagochtend 6 over 9, met andere woorden, tijd voor Bach.

0: Petra Mullians in het Vioolconcerto van Bach, catalogus nummer BBV Bachwerken Verzeichnis 1041. Daar vindt u dat concerto samen met het Freiburger Barokorkester. Hier gespeeld het eerste deel, het openingsdeel. En haal de Clara app er nu even bij, want het is vandaag 23 augustus, maar u bepaalt welke 23 augustus het wordt.
1: Clara staat op met Sander de Kerer.
0: Want via de Clara-app kunt u mij laten weten welke richting we uitgaan. Ofwel gaan we straks naar 23 augustus van het jaar 1906. Want toen ging er nieuwe muziek van Ray Vaughan Williams in première, geïnspireerd op de volksmuziek uit het Oost-Engelse Norfolk.

En dan horen we straks misschien wel de eerste Norfolk Rhapsody, vandaag precies 120 jaar voor het eerst te horen, 120 jaar geleden. Ofwel kijken we naar 23 augustus van een ander jaar, van dit jaar. Vandaag dus. Want deze avond staat deze muziek op het programma op de BBC Proms.

treinticketje naar Londen voor deze avond. Het celloconcerto van Dvorak staat daar op het programma in de Royal Albert Hall. Met cellist Gauthier Capuçon, die ook hier te horen is. De vraag is, welke 23 augustus mag het voor u worden? Terug in de tijd met Ray Vaughan Williams? Of toch al een beetje in de sfeer komen voor een concert deze avond op 23 augustus op de Proms met Dvorak? Ray Vaughan Williams of Dvorak? Laat het me weten via de Clara-app. U hebt 5 minuten de tijd.

Een mooie hommage aan Bach met dit werk van Valentin Silvestrov. Een componist die er een kunst van maakt om oude muziek te recycleren en om er nieuw leven in te blazen. Zoals deze hommage aan Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld door duo Gazzana. Heel wat luisteraars die willen precies toch een ode brengen aan 23 augustus van het jaar 1906, naar die première dag van de eerste Norfolk Rhapsody van Ray Vaughan Williams. Hij schreef er een paar, maar die eerste is in première gegaan precies vandaag, 120 jaar geleden. Bie is daar heel benieuwd naar. Annemie, Bart, Dorothea, heel veel luisteraars in de Clara-app. Johan, die wil vanavond wel graag afreizen naar Londen voor het concert op de BBC Proms. Voor hem mag het dus Dvorak worden met het cello-concert. En ook Lutgarde kiest voor Gauthier Capuçon op cello. Capuçon staat dus deze avond op de BBC Proms. En die mogen we nu al horen hier op Clara. U hebt gestemd via de Clara-app. Ook toch een beetje uit nieuwsgierigheid, omdat het ook niet zo bekend is. Het is dit geworden.

De jonge Ray Vaughan Williams zat in een soort identiteitscrisis. Hij wist niet welke richting hij als componist moest uitgaan. Aan het begin van de nieuwe eeuw van de jaren 1900, ja, de modernistische experimentele tour opgaan voelde niet zo goed. Maar in de romantiek blijven hangen van de vorige eeuw was misschien ook wat gemakkelijk. Dus zijn redding was volksmuziek. Vaughan Williams trok door het Engelse platteland van dorp naar dorp om er volksmuziek te verzamelen, om ze te noteren en uiteindelijk ook te verwerken in nieuwe klassieke muziekstukken. En zo was Vaughan Williams toch een componist met een relevantie, met twee voeten in de wereld, met een urgentie, met een duidelijke taal, een duidelijke muziektaal. Dat heeft hij schitterend bewezen met onder andere deze Norfolk Rhapsody, de eerste. Hij schreef er drie in totaal. En deze eerste is geïnspireerd op volksmuziek die hij dus verzamelde in Oost-Engeland in het graafschap Norfolk. Vandaag precies 120 jaar geleden dat dit werk voor het eerst te horen was. Première was op 23 augustus 1906. En hier hoorden we Academy of St. Martin in the Fields en dirigent Sir Neville Marriner. Straks muziek voor een van de vroegste elektronische muziekinstrumenten. Eerst Ravel.

De Duitse pianist Julius Azal. In 2024 bracht hij zijn tweede album uit op Deutsche Grammophon, het label. Siena Tapes heette die plaat. Met daarop onder andere deze Jeu d'eau, het spel van water, zoals echt ook mooi te horen in de muziek van Maurice Ravel. We blijven bij het water met Olivier Messiaen, want Messiaen was een van de vele Franse componisten die nieuwe muziek moest schrijven in opdracht van de Wereldtentoonstelling in Parijs in het jaar 1937. Hij kreeg de vraag om een water- en vuurwerkshow aan de Eiffeltoren te begeleiden met een nieuwe compositie. Het was in open lucht, dus de muziek die zou ook versterkt worden. En dat, ja, bracht Messiaen op ideeën, want hij schreef een nieuw werk voor een van de eerste elektronische muziekinstrumenten, een Onde Martenot. Een soort elektronische piano gecombineerd met radiogolven. Met je rechterhand bespeel je het met een ring rond je vinger, waardoor je van de ene noot naar de andere kunt glijden. En met je linkerhand kan je links bepaalde knoppen bedienen voor het volume en het timbre. Alsof Messiaen die golvende bewegingen van het water wou illustreren met elektronische radiogolven. Het resultaat was het feest van de mooie wateren, Fête des Belles Eaux, voor 6 exemplaren van een Onde Martenot. Heel bijzondere klank, heel leuk om te ontdekken, om naar te luisteren. Dit is het 4e deel daaruit.

0: En hier moeten we ons dus een water- en vuurwerkshow bij voorstellen. Aan de Eiffeltoren in Parijs in open lucht in het jaar 1937. Want voor de wereldtentoonstelling toen schreef Olivier Messiaen, een belangrijke componist uit Parijs, die ook organist was in de Trinitékerk, schreef hij dit indrukwekkend werk, Fête des Belles Eaux, het feest van de mooie wateren. Goed voor een flink half uur muziek, voor een mooie licht watershow. Dit was het vierde rustige deel. Er zijn ook iets minder rustige delen te horen, maar dit was het vierde deel, Lo, gespeeld op 6 onde Martenot-instrumenten. En dit was een opname door het Jean Loriot Sextet. En Jean Loriot was de schoonzus van Olivier Messiaen en zelf pionier en de referentie als muzikant van de onde Martenot. Goedemorgen, welkom bij Clara.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Shostakovich en Monteverdi zaten samen aan de ontbijttafel. Deze tweede wals uit de tweede jazzsuite van Shostakovich. En daarvoor Pur ti miro, een liefdesduet van Claudio Monteverdi uit de opera L'Incoronazione di Poppea. Maak er een mooie zondag van, ook straks na 10 uur hier op Clara met Cara van der Auwera.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. In Franstalig België start morgen het nieuwe schooljaar al. Het vorige eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen door de Franse gemeenschapsregering. Het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Twee organisaties, van mensen uit het onderwijs en van ouders, willen doorgaan met hun verzet. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. Bijna 7 op de 10 van de buitenlandse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete. Van de Nederlanders meer dan 8 op de 10, maar van Franse overtreders nauwelijks de helft. Niet alle overtreders worden namelijk gevonden in de Europese gegevensbank. En ook andere Europese landen scoren niet allemaal even goed, vertelt Edward Landsheren van de overheidsdienst Justitie.
3: Ja, we zien dat er aanzienlijke verschillen zijn binnen Europa. Nederland zit met ongeveer 86% helemaal bovenaan. Terwijl voor landen zoals Bulgarije zitten we ongeveer met een betalingspercentage van 27%, Roemenië 37%. Dat zijn duidelijk lagere percentages. Maar je moet die percentages ook altijd bekijken samen met het aantal boetes. We zien dus eigenlijk dat het gros van het aantal overtredingen wordt steeds gepleegd door onze buurlanden.
2: Canada gaat over 2 weken invoerheffingen invoeren op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Vrijdagavond sprongen de gesprekken tussen de twee landen op de valreep af. Amerika verhoogde daarop de invoerheffingen voor Canadese producten naar 50% en Canada besliste gisteren om hetzelfde te doen. Volgens professor politieke wetenschapper Ruud Dassonville van de KU Leuven was het belangrijk voor Canada om een sterke reactie te geven op de Amerikaanse verhoging. En zal de economische schade op korte termijn nog meevallen?
4: Uiteraard zal er een grote economische kost zijn. Zullen een aantal sectoren, zullen daar jobs op het spel staan? En zal het een aantal provincies in het bijzonder treffen? Quebec, Ontario vooral. De auto-industrie bijvoorbeeld in Ontario, die zal hiervan afzien. Maar door te antwoorden met tarieven, door nog een aantal wapens achter de hand te houden, veronderstel ik dat de Canadezen hopen dat hier uiteindelijk toch nog op een of andere manier een uitweg uit te vinden valt.
2: En de Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan. Samen goed voor meer dan $260 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met de handel in cryptomunten, terwijl zijn regering de regels voor de cryptohandel had versoepeld. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Brede opklaringen, op de meeste plaatsen droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Cara van der Auwera.
5: Smakelijk daar aan de ontbijttafel. Ik wens u een mooie zondagochtend.

Boston Symphony Orchestra leidt ons de kamer rond met deze dans van Ottorino Respighi. Afgelopen seizoen kon je bij Opera Ballet Vlaanderen naar een productie van Carmen gaan kijken in een regie van Wim van de Keibus. Daar werd ook ingedanst en beroep gedaan op een heus kinderkoor, zoals hier.

Ja, nog 1 week en ze moeten weer naar school, onze kinderen. Dit was het kinderkoor van de Deutsche Staatsoper Berlin en Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle met Marche et Cœur des Gamins uit de opera Carmen van Bizet. En dit is een notturno van de in Japan nog steeds zeer gerespecteerde dirigent en componist Kazuo Yamada. Hij studeerde ooit lange tijd geleden voor de Tweede Wereldoorlog bij een leerling van de grote Gustav Mahler. En die invloeden zijn ook terug te vinden in de composities die hij schreef. Want voor Mahler zijn muziek voelde hij heel veel sympathie.

Heel rustgevend op een zondagochtend. De inmiddels overleden Oostenrijks-IJslandse fluitiste Manuela Wiesler. En aan de piano Noriko Ogawa met een notturno van Kazuo Yamada. En die Yamada was niet alleen een grote fan van Gustav Mahler. Hij hield ook van 20e eeuwse Franse muziek. En van componisten als Richard Strauss, Bartok en Hindemith. En het zijn eigenlijk zijn liederen die de tijd overleefd hebben. Dus laat ons er ook zo eens eentje bij halen.

Lieflijk gezongen en zo duidelijk gearticuleerd en toch begrijp ik er geen jota van. Yamada componeerde voor de Tweede Wereldoorlog ook heel wat orkestmuziek, maar daar is weinig tot niets van bewaard gebleven. Gelukkig wel zijn liederen zoals deze Komo Ryuta van Kosaku Yamada met de stem van Yoshikazu Mera en aan de piano ook nog Natsuko Uchiyama. En nu we toch bezig zijn, dan vliegen we van Japan naar China met dit Shanghai-kwartet en vier bagatellen van de Amerikaanse componist Alan Hovhaness.

0: Hij was een goede kennis, misschien wel vriend van de grote Jean Sibelius. De twee hebben lange tijd brieven naar elkaar geschreven, want Allan Hovhaness is altijd een groot bewonderaar van Sibelius geweest. Die adoratie begon al in zijn kindertijd en toen hij dan oud, groot en wijs genoeg was, is hij Sibelius gaan opzoeken. En die kennismaking resulteerde in een mooie correspondentie. De vier bagatellen van Allan Hovhaness werden hier uitgevoerd door het Shanghai Quartet.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Als u nog niet wakker was, dan bent u het nu zeker. London Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Adrian Bolt met 3 Beierse dansen van Edward Elgar. Elk voorjaar organiseert ze haar eigen Big Little Music Festival in Gent, vol romantische kamermuziek. In juli toerde ze nog door Zuid-Korea en vanavond staat ze op het String Festival in Lucerne. En dit komt uit haar geliefde Vienna-album, harpiste Anneleen Leenaerts.

Twee fragmenten met harpiste Annelien Leenaerts, eentje uit haar Vienna-album. En deze bewerking van een étude van Chopin komt uit haar Liszt en Chopin-album. Dadelijk maken we even plaats voor het nieuws van 11 en nadien zomeren we lekker door.

0: 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Gierle, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een jongen van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongen zou plots de straat zijn overgestoken en is aangereden door een bestelwagen. De jongen woont in Dilbeek en was in Gierle op familiebezoek. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bij een wedstrijd voor amateurwielrenners in La Roche in de Ardennen is gisteren een deelnemer levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens getuigen viel de man tijdens een afdaling op zijn hoofd toen hij een drinkbus wou ontwijken. Het slachtoffer komt uit Henegouwen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Aan de wedstrijd, de Vélomédiane Claudy Criquillon, nemen elk jaar ongeveer 1500 amateurwielrenners deel. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. De man verdacht zijn buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
1: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk.
0: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer vandaag en morgen. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. In Litouwen en Letland, Baltische staten, heeft hevig onweer gisteren zeker aan 2 mensen het leven gekost. In Litouwen vonden hulpverleners een man onder een omgevallen boom. In Letland kwam een man om toen hij brokstukken van een gebouw op zich kreeg. In beide landen zaten ook honderdduizenden mensen tijdelijk zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in Letland in ruim 20 jaar. En ook vandaag wordt in de regio nog veel regen en een krachtige wind verwacht. Hier blijft het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen en tot 21 graden. Morgen meestal zonnig en tot 22 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk wat warmer. Donderdag tot 27 graden met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
3: Goedemorgen, en dit Allegro proeft zo zoet als confituur op de boterham.

Je krijgt er instant een goed gevoel van en je hebt er geen toegevoegde suikers voor nodig. Dit Allegro uit het concerto in A groot voor cello, strijkers en basso continuo van Carl Philipp Emanuel Bach met cellist Roel Diltiens en het orkest van de 18e eeuw. Als je zingt, dan maak je meer endorfine aan. Het ontspant ook je hoofd en het zet alle spieren in beweging. Zullen we dan maar zingen?

Na de opwarming van lichaam en stem hebben we de innerlijke mens nog zoet gehouden met Strawberries and Cream van John Playford,

Hij komt uit Noorwegen, maar woont in Barcelona en dat verklaart zijn liefde hier voor deze Catalaanse volksliederen in een bewerking voor gitaar met Anders Clemens Uyen. Je zou denken dat de gitaar hier opnieuw inzet, maar het is een gamba en een Syrische traditional.

18 jaar geleden vertrok ze uit Turkije en sindsdien heeft ze alleen maar de kracht van haar stem gevolgd en een nieuwe thuis gecreëerd onderweg via de muziek en vrienden. Zangeres Nihan Devecioglu en Frederike Hoijman op Gamba en een traditional uit Syrië. Laten we er een klepper van een strijkkwartet bij halen, het beroemde Razumovsky-strijkkwartet van Beethoven door het Chiaroscuro-kwartet.

0: Ja, ook de Beatles waren fan van Beethoven en voor hun hit Yesterday maakten ze gebruik van een strijkkwartet dat doet denken aan dit Allegro uit het Razumovsky-strijkkwartet van Beethoven, hier door het Chiaroscuro-kwartet.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
0: Een mooie zondagochtend. Johannes Brahms komt even naast u zitten en doet deze muzikale uitleg met glans.

Dat hebben we ook weer achter de kiezen. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, onder leiding van Sir John Eliot Gardner, met het Allegro con brio uit de derde symfonie van Brahms. Nu, je kan een paard naar het water brengen, maar je kan het niet doen drinken. Daar moest ik aan denken bij deze Amerikaanse traditional.

Nina Simone zong het ooit, breng me naar het water om me te laten dopen. Een Amerikaanse traditional, gezongen door het koor Known MPLS. En die stromende harppartij werd gebracht door Ashley Jackson. Nog een vleugje Ravel en het wordt dadelijk middag.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand blijft het vuur her en der opflakkeren in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en hitte van afgelopen weken worden verschillende landen nu geteisterd door zwaar onweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amorie de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag blijft de wind de grote vijand van de brandweer.
3: Ja, klopt inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen meters verder blies en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind die veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het moeilijk om te voorspellen hoe die brand juist zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem, net omdat ze is gaan liggen. Want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op sommige plekken vannacht ook te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, zo horen we toch bij de gouverneur.
2: Ja, en vannacht zijn er ook opnieuw opflakkeringen van het vuur geweest. Hoeveel brandweerlieden zijn daar nu nog standby?
3: Ja, nog altijd een 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis en coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen.
4: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
3: Ja, die brand zal wel nog weken blijven smeulen, omdat het vuur ook in die kurkdroge veengrond zit. En het kan dus voortdurend nog gaan opflakkeren. Maar tegelijk kunnen die brandweerlieden, die er toch nog zijn, daar ook niet nog weken stand-by blijven, want ook zij moeten weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
2: Dankjewel, Amory. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over een aantal reacties van politici en op sociale media na een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man is daar veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Onder meer MR-voorzitter Boucher en Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken kanten zich openlijk tegen die uitspraak. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in gevaar brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie.
5: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk, ja.
2: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
6: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar bijzonder populaire oud-minister van Defensie Fedorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Maar een trio Zelensky zal daar dus duidelijk niet op ingaan.
7: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
2: Ja, op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
7: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland. De grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
8: Dankjewel, Marijn. In het Zillertal in Oostenrijk is een Duitse man van 64 omgekomen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3.400 meter. Door het slecht weer konden de hulpdiensten niet snel ter plaatse komen en geen hulp meer bieden. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind vandaag. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. En de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater spelen daarbij een rol, zegt klimatoloog Niels Soeverein.
9: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd. Er is een lage drukgebied wat over de Atlantische Oceaan komt, met wat koude lucht in de hoogste luchtlagen. Dus dan over die warme Middellandse Zee gekomen, heel veel verdamping plaatsgevonden en dan ook het stevig onweer wat daarmee gepaard gaat.
8: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan 2 mensen het leven gekost. Er zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar. Hier het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag wordt het enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweersbuien. We begonnen met de toestand op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
10: En dit is honingzoet, maar zo gezellig. Welkom.

Ja, ik herinner mij die film nog heel levendig, maar het is straks al 30 jaar geleden dat La Vita e Bella in de zalen speelde. De film is onlosmakelijk verbonden met dit muzikale thema en Renaud Capuçon zette het op zijn album Cinema met de hulp van Brussels Philharmonic en Stefan de Nijf. Mijn man liep gisteren nog rond met een t-shirt waarop de letters stonden La Dolce Vita. Komt een beetje in de stijl en is ook de titel van het album van Jonas Kaufmann.

Jonas Kaufmann laten horen is alsof we hier een magische knop indrukken die meteen reacties oplevert als joepie Kaufmann of wat een prachtige stem heeft hij toch. En of het nu gaat over nieuw of ouder materiaal zoals dit album van 10 jaar geleden, dat maakt helemaal geen verschil. Nu, deze twee mensen zijn ook niet van de minste, violiste Ilina Urioste en pianist Tom Pastor. Zij verzamelden op hun jongste album overwegend minder bekend werk, maar ook deze mooie sonate van Renaldo Haan staat erop. En het beste houden ze voor het laatste, dus let op dat derde deel.

De schoonheid van dit derde deel is zo overdonderend, vind ik, dat je de vorige twee delen meteen vergeet uit de sonate in C groot voor viool en piano van Renaldo Haan. Met violiste Elena Uriaste, pianist Tom Foster en het kwam uit hun album Le Temps Retrouvé. En dat het daar sous le ciel de Paris heel warm geweest is deze zomer.

0: Een zwierig intermezzo met Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson met Sous le ciel de Paris uit het album Formidable.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.

Het derde deel uit het septet in F groot van de Duitse componist Karl Mangold door het Berolina Ensemble. En in de periode dat Mozart zijn beroemde klarinetquintet schreef, componeerde hij ook dit werk, maar hij heeft het nooit zelf afgemaakt. Hier is het Roland Hendricks Ensemble.

Na Mozart nog cellist Pieter Wispelwey en de prelude uit de tweede suite in D-klein voor cello solo van Johann Sebastian Bach. Ik krijg hier op de valreep nog een berichtje binnen van luisteraar Sabine, die meldt dat ze bij het Kortrijks Symfonisch Orkest nog op zoek zijn naar amateurmuzikanten en meer in het bijzonder naar altviolisten. Dus als je je geroepen voelt, kijk dan even op de website van het KSO voor meer informatie. Dadelijk is er summertime, geniet ervan, maak er verder een mooie zondag van.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand zijn er nog steeds opflakkeringen in de Hoge Venen. De Oekraïense president Zelensky blijft gekant tegen verkiezingen in oorlogstijd. En na de droogte en de hitte van de voorbije weken is er in verschillende landen zwaar noodweer. De natuurbrand in de Hoge Venen woedt nu al 10 dagen. De brand brak vorige week vrijdag uit en is pas sinds donderdag onder controle. Amorie de Mulder, jij bent daar bijna de hele week geweest. Ook vandaag nog blijft de wind de grote vijand.
1: Ja, inderdaad. Eerst natuurlijk omdat hij het vuur aanwakkerde en ook brandende stukken veen tot meters verder kon blazen en daar dan weer nieuwe brandhaarden veroorzaakte. De wind veranderde ook verschillende keren van richting en dus was het vaak moeilijk om te voorspellen hoe die brand zou evolueren. Maar ook nu is die wind weer een probleem en net omdat ze is gaan liggen, want daardoor blijft de rook langer hangen en zijn er op verschillende plekken vannacht te hoge CO-concentraties gemeten. De kans is ook groot dat dat de komende dagen opnieuw gebeurt, horen we bij de gouverneur.
0: Ja, en vannacht waren er ook opnieuw opflakkeringen. Hoeveel brandweerlieden zijn er nu nog?
1: Ja, toch nog een 100-tal. De Vlaamse brandweerlieden die zijn ondertussen wel weer thuis. Coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen, dat zei hij vanmorgen in de ochtend.
2: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook, 8 uur hebben gestaan.
1: Ja, dus toch nog een 100-tal andere brandweerlieden die er zijn. Want die brand zal zeker nog weken blijven smeulen. Omdat het vuur ondertussen ook in die kurkdroge veengrond zit en dus voortdurend op verschillende plekken kan opflakkeren. Tegelijkertijd kunnen die brandweerlieden natuurlijk niet voor altijd daar blijven, want zij moeten ook weer naar hun eigen brandweerzones om daar ingezet te worden.
0: Dankjewel, Amorie. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
3: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
0: En ook de advocatuur reageert op de uitspraak in Namen. Strafpleiter John Maas zei in de ochtend op Radio 1 dat justitie veel beter zou moeten communiceren.
4: De relatie justitie en media is een spanningsveld. Maar aan de andere kant moet justitie ook wel media omarmen. Maar wij leren ook niet communiceren als advocaat. Wij hebben natuurlijk meer en meer ook te maken met media. Dat zit niet in onze opleiding om daarmee om te gaan. Maar ook niet met dat soort van social media en een dik vel krijgen. En dat plaatsen, ja, dat is eigenlijk alleen maar iets wat je door de jaren heen maar moet krijgen. Ja, dat communiceren is belangrijk, dus justitie moet dat leren.
0: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat verkiezingen in oorlogstijd zijn land zouden versplinteren. Het is een eerste reactie op de oproep van de ontslagen, maar populaire ex-minister van Defensie Fodorov om ondanks de oorlog verkiezingen te organiseren. Marijn Trio, Zelensky is dus niet van plan om daarop in te gaan.
5: Nee, hij noemt verkiezingen in oorlogstijd een tsunami voor de overheid die het land zou splijten, terwijl net nu eenheid nodig is. En bovendien is er ook geen enkel voorstel gekomen dat de veiligheid van de stembusgang zou kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne onophoudelijk bombardeert en er hevig gevochten wordt aan de frontlijn.
0: Ja, en op dat vlak lijkt de situatie vooral nog te escaleren.
5: Ja, met zware aanvallen over en weer. Rusland heeft de laatste tijd veel burgerdoelen geraakt in Oekraïne. En Oekraïnse drones hebben vandaag voor de tweede keer een distributiecentrum van Ozon geraakt in Rusland, de grote concurrent van die andere Russische webwinkel Wildberries, die al geregeld is geviseerd. Zelensky vreest ook dat het alleen maar erger zal worden. Hij waarschuwt dat Poetin van plan is om na de parlementsverkiezingen in Rusland eind september een nieuwe mobilisatie af te kondigen om dit jaar nog 300.000 extra mannen te vinden om in Oekraïne te gaan vechten.
0: Dankjewel, Marijn. In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind. Vooral aan de kust, met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. De oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
6: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd, door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
0: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. We begonnen met een stand van zaken op de Hoge Venen. 10 dagen na het ontstaan van de grote natuurbrand zijn er nog altijd opflakkeringen. En dat kan nog enkele weken zo blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 2:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Verschillende actoren binnen justitie zijn bezorgd over de toenemende invloed van sociale media. Dat blijkt na de ophef over een uitspraak van de rechtbank in Namen afgelopen vrijdag. Een man werd er veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman, die hij verdacht van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. Mensen mogen het oneens zijn met een vonnis, maar dat mag de sereniteit van de rechterlijke macht niet in het gedrang brengen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad voor de Justitie, die zelf al tientallen jaren magistraat is.
1: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media, waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
0: In Portugal waarschuwen de weerdiensten voor zwaar stormweer. In 14 regio's geldt code geel voor zware regenval, hagel en stormwind, vooral aan de kust met golven tot 2,5 meter. Volgens Portugese meteorologen is zo'n zware storm eerder ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. De voorbije dagen waren er ook in het noordoosten van Spanje al hevige onweersbuien met gewonden en schade. Oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
2: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd door de zomer natuurlijk. Het zeewater is warmer, het land is warm. En als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater. Dat dan kan zorgen voor die onweers. En dat is exact wat er nu is gebeurd.
0: In Litouwen en Letland heeft hevig onweer gisteren aan zeker 2 mensen het leven gekost. In beide landen zaten ook 100.000 mensen zonder stroom. Volgens het Letse persbureau was het de meest verwoestende storm in ruim 20 jaar tijd. Een Duitse man van 64 is overleden bij een val in de Oostenrijkse Alpen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3400 meter hoog. Hij had die net beklommen samen met zijn zoon en een neef. Na een overnachting in een berghut waren ze samen aan het afdalen. De hulpdiensten konden door het slechte weer niet snel ter plaatse komen en konden geen hulp meer bieden. En Vincent Kompany is door het Duitse voetbaltijdschrift Kikker verkozen tot trainer van het jaar in Duitsland. Kompany won met zijn club Bayern München afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker en bereikte de halve finales in de Champions League. Gisteren won Kompany ook nog de Duitse Supercup tegen Dortmund met 2-1. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over het land. Vanaf woensdag enkele graden warmer met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op 14nieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
6: Goedemiddag. Fijn dat we samen deze zomermiddag hier op Clara mogen delen. En ik heb vanmiddag nog wat andere mensen uitgenodigd. Ignace Pleyel, Joseph Haydn, Emmanuel Chabrier. Dat zijn er maar een paar hoor. Er komt nog heel wat meer volk over de vloeren zoals deze man. Hij heeft een baard, een bolhoed en heeft een van zijn honderden paraplu's bij. Het is Erik Satie.

Jean-Yves Thibaudet aan de piano en Le Piccadilly van Erik Satie, bewijs van hoe visionair Satie was. Want dit schreef hij net na 1900 in de stijl van een Amerikaanse dans, de Cakewalk. En hij deed dat voordat die dans eigenlijk officieel in Parijs werd geïntroduceerd. En ik heb nog Satie. Zijn bekendste lied is Je te veux. En Patricia Petitbon die gaat dat nu voor ons zingen.

Schuttefeu. Heel mooi lied van Erik Satie met een al even mooie stem van Patricia Petitbon. Ja, zo'n middag op Clara hadden ze eigenlijk een aaneenrijgen van korte en langere stukken. En nu heb ik een iets langere suite klaarstaan van Emmanuel Chabrier, componist van de generatie voor Erik Satie. De Wiener Philharmoniker speelt nu zijn suite pastorale voor ons. Chabrier die besluit in 1888 vier pianowerken uit een reeks van 10 die 7 jaar eerder bedacht te gaan orchestreren. En die vier die horen we nu. Een idylle, een danse villageoise, een sous-bois en een scherzo valse. En binnen de seconde waan je in een golvend weiland.

De vier delen van de suite pastorale van Emmanuel Chabrier. Vier georchestreerde pianowerken die hij eerder schreef. De Wiener Philharmoniker die keken aandachtig naar de dirigent John Elliott Gardiner. En ik zei net dat het eerste van die werken doet denken dat je in een golvend weiland staat. En hop, daar kreeg ik al een foto binnen van Marie-Thérèse vanuit Heuveland, waar ze een wandeling aan het maken is op deze zonnige middag met Clara in de oortjes. Als u zin heeft om te delen wat u voor uitzicht momenteel heeft, laat u gaan, hè, via de Clara-app. Want alles is beter dan de blinde muur waar ik nu momenteel naar kijk hier in de studio. En nu pianist Murray Pariah, zijn uitzicht is alvast niet op een dirigent. Want voor zijn integrale opnames van de pianoconcerti van Mozart leidde hij zelf het English Chamber Orchestra. En die nam hij op over meerdere jaren, die concerti. En dit was het allereerste dat hij op plaats zette in 1984. Mozart zijn voorlaatste concerto, nummer 26. En wat maakt dat concerto zo uniek? Dat Mozart in zijn originele manuscript hele stukken enkel voor de rechterhand heeft genoteerd. Hij laat de linkerhand gewoon weg, wat niet de bedoeling kan geweest zijn. Mozart heeft het werk effectief ooit zelf met beide handen gespeeld. Hoe dat nu komt dat die linkerhand ontbreekt, soms weten we niet. De partij die we nu kennen is vermoedelijk door de uitgever na de dood van Mozart toegevoegd. Ik schenk u de drie delen van het concerto met Murray Pariah, maar geef hem wat tijd, want hij begint pas te spelen na 2,5 minuten.

0: Dat was het helemaal, het 26e pianoconcerto van Mozart, zijn voorlaatste pianoconcerto. Hier met Murray Pariah, die het English Chamber Orchestra leidde van aan de piano.
1: De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
0: Karel Maria van Weber was 5 toen Mozart overleed. En ja, moet ik eigenlijk nog zeggen dat we deze zomer elk weekend de 200ste verjaardag van de dood van Weber herdenken. En dat hij de vader van de Duitse romantische opera was. Zo klinkt in elk geval de ouverture van zijn opera Oberon.

de Staatskapelle Dresden, onder leiding van Giuseppe Sinopoli. In de ouverture van Carl Maria von Weber, zijn opera Oberon, die ging begin 1826 in première. Von Weber kon die première nog net meemaken, want hij overleed op 5 juni dat jaar. Vandaar dat we hem deze vakantie herdenken, want dat is precies 200 jaar geleden. En u kent Oberon misschien en die figuur, de koning van de elfen. En dit is een van de aria's uit die opera Oberon, waarbij een van de waterelfen een lied zingt voor de twee geliefden die romantisch dobberen in een bootje op het meer. O, wie wogt es sich schön auf der Flut, woorde Franse sopraan Judith Fa.

sopraan Judith Fa en het ensemble Pygmalion, die helpen ons het 200ste sterfjaar van Karel Maria von Weber te herdenken met deze aria uit von Weber, zijn opera Oberon. Dit komt uit een andere opera, Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck. Zoals heel veel componisten uit de romantiek bewerkte hij de bekendste thema's uit die opera voor een kamerensemble, dat die hits dan ook ons brengen in de salons, waardoor de opera zelf dan ook weer aan bekendheid won. Het is een win-win situatie. En dit is zo'n potpourri met Niels Mankemeyer op altviool, Maximiliaan Hornung op cello en Nicolas Rimma aan de piano.

verschillende thema's uit Hänsel und Gretel, de opera van Engelbert Humperdinck, die de componist zelf bewerkt heeft voor kammermuziekensemble om in de salons te laten klinken. Dit was een trio rond altviolist Niels Mankemaja. De symfonieën van Joseph Haydn die zijn heel vaak opgenomen, maar niet zo heel vaak op historische instrumenten. Gelukkig heeft Sigiswald Kuiken dat wel ooit gedaan, samen met La Petite Bande. Ze brachten in 1995 een album uit, maar daarop twee Londense symfonieën van Haydn, waaronder ook deze, zijn 101ste. En u kent misschien wel het verhaal achter de bijnaam De Klok, die symfonie later heeft gekregen. Voor wie dat niet kent, ja, het is weinig opzienbarend, maar het tweede deel is een uitgesproken tikkend ritme dat erg aan het tikken van een klok doet denken. Voilà, ik had het gezegd, hè, dat het weinig opzienbarend was.

vier delen van de 101e symfonie van Joseph Haydn met La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. En verschillende mensen sturen ondertussen in de Clara-app foto's door, screenshots door, van wat er op een schermpje verscheen tijdens die potpourri van Engelbert Humperdinck, de componist. En ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar de foto van de Duitse charmezanger Engelbert Humperdinck verschijnt daar bijna. Dus dat is een redelijk hilarisch moment geweest voor de mensen thuis. En onze excuses, wij kunnen daar niet aan doen, maar hopelijk heeft u er even hard mee kunnen lachen als ik. Het nieuws van 4 uur gloort aan Ginzer Einder. Een fragment uit het eerste pianotrio van Franz Schubert brengt ons naar dat nieuws. En nadien gaan we walsen met Chopin. En ik heb ook een heel fijn fluitconcert nog van Ignace Pleyel. Ja, ja, het is dezelfde man als die van de piano's. Hopelijk wil u daar ook graag naar luisteren.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Dat meldt de nieuwsite Brus. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Daarbij vielen geen gewonden. Het is al het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond werd een man door een kogel geraakt in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. De dader is spoorloos. De precieze omstandigheden van die schietpartij zijn nog onduidelijk. Maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. In Sint-Gilles waren er gisteravond ook twee autobranden, maar het is niet duidelijk of ook die het werk zijn van criminelen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
2: In Doel in Oost-Vlaanderen is voor de 50ste keer de Scheldeweiding gehouden. De Scheldeweiding werd in 1975 voor het eerst georganiseerd om aandacht te vragen voor het voortbestaan van het polderdorp. Eigenlijk moest de jubileumeditie vorig jaar al plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie moest de organisatie een jaar overslaan. Intussen is het dorp ook niet langer bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven en mogen mensen er ook opnieuw komen wonen. De Doelse feesten lokken elk jaar duizenden bezoekers naar de Schelde. In Steenstraten in West-Vlaanderen zijn een 2000-tal mensen samengekomen voor de tweede editie van het IJzertreffen. Dat is een Vlaams feest waar liederen worden gezongen en activiteiten als volksdansen, een fietstocht en een vlaggenparade worden gehouden. Rond de middag was er ook de traditionele IJzerwaken. In die toespraak werd opgeroepen om een eigen Vlaams leger op te richten en te waken over het recht op vrije meningsuiting. Voor de kust van Tunesië zijn de lichamen van 8 migranten teruggevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag was daar een boot met 15 inzittenden gekapseist. Eén iemand kon uit het water gered worden. Volgens de Tunesische kustwacht zijn de overige 6 opvarenden nog steeds vermist. Heel wat migranten proberen vanuit Tunesië het Italiaanse eiland Lampedusa te bereiken. Maar de oversteek vanuit Tunesië naar Europa staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Dit jaar zouden daar al zeker 914 migranten zijn omgekomen of vermist geraakt. Afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing met regen en buien over. Vanaf woensdag enkele graden warmer, met nog altijd kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
5: Goedemiddag. Voor 5 uur heb ik nog een opera van een man wiens bekendste werk niet van hemzelf is. We bewijzen ook dat Ignace Pleyel aanzienlijk meer was dan een goed pianobouwer. En eerst stellen we vast dat er tussen de meer dan 3000 werken die Georg Philipp Telemann bedacht ook een Sinfonia Spirituosa zit. Die horen we nu dankzij Musica Antiqua Köln.

Georg Philipp Tillmann bedacht deze Sinfonia Spirituosa voor twee violen, altviool en basso continuo. Musica Antiqua Köln liet ons kennis maken met deze versie, ja, zoals altijd onafscheidelijk verbonden met dirigent Reinhard Goebel. En dan die componist wiens grootste hit niet van hemzelf is, Tommaso Albinoni. Zijn beroemde adagio bleek in de jaren 1950 grondig verzonnen te zijn door een Italiaanse muzikoloog, Remo Giazzotto. Maar dat neemt niet weg dat die bijna 80 jaar oude componist, Tommaso Albinoni, bij zijn dood in 1751 heel wat anders moois heeft nagelaten. Zoals onder andere 81 opera's, waaronder Engel Bertha. Die vertelt het verhaal van een dame die de vrouw was van een Karolingische koning, Lodewijk II. Zij loopt helemaal vast in politieke intriges. Andrea Scholl zingt een van de aria's uit die opera, Selvagge Amenità.

Ja, als er maar het woord loopzuiver voor is uitgevonden, die van Andrea Scholl in een aria uit de opera Engelberta van Tommaso Albinoni. Rafael Feuatre die speelt nu een Danza Triste van Enrique Granados, een man van wie zoveel muziek op gitaar wordt gespeeld, terwijl hij eigenlijk nooit één noot voor het instrument heeft gecomponeerd.

Rafael Feuatre en een danza triste van Enrique Granados. Zoals alle werk van Granados dat uitgevoerd wordt op gitaar, is dit oorspronkelijk voor piano geschreven. En dan een man die we vooral kennen van de uitstekende piano's die hij gebouwd heeft. Ignaz Pleyel, Oostenrijker van geboorte, was een leerling van Joseph Haydn en vooral componist. Maar hij was ook een goed zakenman die later muziekuitgever en dus ook een bekend instrumentenbouwer werd, samen met zijn zoon Camille Pleyel. En hier horen we geen piano van zijn hand, wel muziek die hij geschreven heeft en zelf uitgegeven heeft in 1797. Zijn concerto in Do groot voor fluit en orkest. Emmanuel Pahud speelt het nu helemaal voor ons, samen met het Kammerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini.

Fluitist Emmanuel Pahu in de drie delen van het concerto in Do groot voor fluit en orkest van Ignace Pleyel. Pleyel was dus componist, muziekuitgever en instrumentenbouwer ook. Hè. Goed instrumentenbouwer met piano's waar Frédéric Chopin onder andere verliefd op was. Er zijn meerdere bewijzen voor. Een ervan is het feit dat Chopin zijn allereerste Parijse concert en zijn allerlaatste concert daar speelde in de Salle Pleyel op een instrument van Pleyel zelf. Dit is niet op een Pleyel gespeeld. Het is wel muziek van Chopin met de vingers van Alice Zara Ott. Zij speelt drie walsen van Chopin en begint met zowat zijn bekendste.

Alice Zara Oud met drie walsen van Frédéric Chopin. Ze begon met zijn minutenwals, waar ze toch wel rustig haar tijd voor heeft genomen. Ik heb nog een fragment uit het eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky tot na het nieuws van 5 uur. En wie na dat nieuws verder gewoon klassieke muziek wil beluisteren, die verwijs ik graag naar Clara Continuo, waar een divertimento van Mozart klaar staat. En wie hier bij Clara blijft, die hoort na het nieuws een gesprek met een heel interessante hoogleraar bioethiek, Christine Hens. Die is al haar hele leven gefascineerd door wat we niet met het blote oog kunnen zien. Dat heeft haar globale kijk op de wereld ook heel interessant gemaakt. Helene de Bruyne interviewt Christine Hens in het programma De Jaren Na het Nieuws dus. Voor mij is het tot maandag 31 augustus. Dan start ik samen met Cara van der Aura een nieuw seizoen Music Matters op de middag. Heel graag tot dan!

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kievit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
2: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl Estien een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
3: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan, hadden moeten staan. Pak elkaar vast, laten we het samen zingen, voor wie we missen.
2: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
4: Wij moesten wel echt even rusten, dus ik zei meisjes, even tijd om te zitten.
2: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage. Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
5: We hebben net het optreden van Eefje de Visser gezien. En dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
2: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, wat weten we?
6: Het was 7:00 van de morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilles. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat toch slachtoffers gaan vallen.
7: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen, de drugsdealersnetwerks, te vechten.
6: Het was het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar en de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij tussen drugsdealers was. En nog in Sint-Gilles waren er gisteravond en vannacht ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten en er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
1: Dankjewel, Koen. Er is een eerste besmetting van het West-Nijl-virus vastgesteld in Vlaanderen. Besmettingen met dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. In dit geval ging het om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen, maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn dat het virus circuleert, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
8: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het West-Nijl-virus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
1: In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zaten 600 mensen aan boord, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Op de wereld ruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spits zilver gewonnen. Tess Elst, een straffe prestatie van Spits.
9: Ja, inderdaad, een bijzonder straffe prestatie, want Thibaut Spits is nog altijd maar 25 jaar, een jong talent. En hij begon pas op plek 15 aan de slotdag in Aken, maar op zijn 11-jarige hengst zette hij 2 foutloze omlopen neer vandaag op de slotdag en zo schoof hij dus helemaal op naar plaats 2. De wereldtitel, die is voor de Zwitser Steve Gerda. Het is trouwens de 2e medaille voor de Belgische jumpingruiters op dit WK, want ook met het team pakten ze al zilver afgelopen vrijdag. En ze hebben ook hun ticket beet voor de Olympische Spelen over 2 jaar in Los Angeles.
10: Dankjewel, Tess. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. Philipsen is dankzij deze overwinning ook zeker van de eindzege. Zijn tweede rittenkoers in korte tijd die hij wint en daar is hij bijzonder blij mee.
11: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij hoe dat het nu is. Nu is afgelopen deze week en ook in de Baloise Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste 2 rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
10: En in het voetbal neemt promovendus Lommel het in eigen huis op tegen Westerlo. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Lommel. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken, een periode van regen of buien, soms intens en met onweer. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Het was het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politie, parket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Jaren. Met Helene de Bruyne.
13: Welkom bij De Jaren. U loopt graag met uw blote voeten in het zand. Na dit gesprek met hoogleraar bioethiek Christine Hens zal die ervaring nooit meer hetzelfde zijn. Want wat leeft daar onder uw voet? Christine Hens denkt na over alle onzichtbare levensvormen die ons omringen en die ons ook mee vormen. En zij schreef daar het boek Denken met microben over. Dag Christine, misschien eerst even een definitiekwestie van de baan. Wat zijn microben eigenlijk?
14: Ja, microben, dat is natuurlijk helemaal geen wetenschappelijke term. Hè. Onder microben vallen wezens die totaal in de boom van het leven heel ver van elkaar afstaan. Bacteriën, de eencellige protisten, zoals de pantoffeldiertjes, maar ook beerdiertjes en zo, dat dan dieren zijn, gisten enzovoort, is eigenlijk... helemaal geen wetenschappelijke term. Ik gebruik het eigenlijk meer als een geuzeterm. Hè, om te zeggen van kijk, om een naam te hebben voor al wat dat onzichtbaar is, al wat dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn, maar wat daar reuze interessant is, waar we superveel van kunnen leren, ook over onszelf, over de mens. Dus ja, microben, geen wetenschappelijke term, maar ik wil dat toch behouden als geuzeterm eigenlijk.
13: Ja, voor alles waar je een microscoop voor nodig hebt om het te zien.
14: Ja.
13: En dat vond jij als kind al interessant.
14: Ja,
13: want
14: super.
13: Jouw moeder had een microscoop op haar bureau staan.
14: Ja, mijn moeder die was huisarts en die had zo een microscoop met 2 kijkers, of hoe noemde dat? En wat dat we dan soms mochten doen, is daardoor kijken naar bloedcellen enzovoort enzovoort. En ook wat dat we soms deden was pantoffeldiertjes. Je kunt die opkweken door wat gras, een aantal dagen in wat water te zetten. Dan pak je die waterdruppels en dan kan je daar naar kijken.
13: Oh, dat wist ik niet.
14: Dat is heel tof.
13: Waar komen die dan vandaan?
14: Ja, die leven op dat gras. En als die in water komen, dan beginnen die te zwemmen. En dan gaat een wereld voor u open. Hè. Ik vond dat altijd ben altijd heel hard geïnteresseerd geweest in het leven, in dieren, in biologie. Hè. Ik wou tot mijn 12e biologie gaan studeren. Het feit dat er zoveel leven is waar waar we niet bij stilstaan, heeft mij altijd gefascineerd. Ik heb dan als volwassene natuurlijk mezelf ook een microscoop gekocht en het experiment herhaald, waterdruppeltjes gaan bekijken. Dat is echt fantastisch wat je ziet. Hè.
15: Ja. Wat is dat ook weer, zo'n pantoffeldiertje?
14: Een pantoffeldiertje is eigenlijk een eencellige. Dat lijkt een beetje op een pantoffel, daarom heet dat een pantoffeldiertje. Dat heeft een harde wand. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Wat is dat eigenlijk? Een eencellig diertje. Het is eigenlijk geen diertje. We noemen dat een protist, een eencellig wezen. Maar het is geen bacterie of zo.
15: En wat doet het? Heeft het een invloed op zijn omgeving? Of hangt het ergens mee in verband? Of is het er gewoon?
14: Het zwemt, het eet bacteriën. Ja, natuurlijk. Elk wezen heeft een invloed op zijn omgeving en interageert met zijn omgeving. In het geval met een pantoffeldiertje is dat dan het opeten van wat er in die omgeving is. Bacteriën enzovoort. Het zal zelf ook opgegeten worden door andere wezens. Ja.
15: Zoals dat dan gaat in de kringloop van het leven.
14: Ja, zelfs onder de microscoop.
15: Ja, maar Christine Hens, je was dus gefascineerd door die hele kleine onzichtbare dingen, zal ik ze maar noemen. Want microben, dat is geen officiële wetenschappelijke term. Maar je bent toch iets anders gaan studeren. Je bent geen bioloog geworden.
14: Ja, dat is waar. Soms denk ik van, eigenlijk wil ik, als ik op pensioen ben, ga ik misschien ook biologie studeren. Hoe komt dat? De puberteit komt eraan. Ik was heel hard geïnteresseerd ook in filosofie, want die twee dingen hebben mij altijd geïnteresseerd. Zowel biologie als filosofie. Ik denk dat ik altijd vanaf het moment dat ik begon te kunnen denken, heb nagedacht over wat is het allemaal, heel veel in mijn hoofd zat en zo. Dus die filosofie leek mij dan een aangewezen keuze. Al was mijn moeder daar niet zo mee akkoord. Ze dacht van,
15: ga je daar wel werk mee
14: doen? Ga je daar mee kunnen doen? Ja. En ik heb eerst dan wel Germaans gestudeerd. Want ik las ook heel graag. Engels-Duits heb ik gestudeerd. Ja, naderhand toch nog filosofie bijgestudeerd.
15: Ja. Nu, die Germaanse, dat was in de jaren 90 dat je dat studeerde. Het was toen heel erg in de mode om postmodern te zijn. De taal vormt de werkelijkheid. Alles is fluïde en maakbaar. Ja. Botste dat niet een beetje met jouw interesses voor de dingen die toch heel tastbaar en zichtbaar en werkelijk zijn?
14: Ja, weet je, dat is. Ik was ook heel hard toenertijd in de jaren 90 tijdens mijn studies Germaanse. Was ik ook echt heel hard gefascineerd door het postmoderne denken, door mensen zoals Derrida, door denken over taal, hoe taal medewerkelijkheid vormt. Ik lees ook heel graag postmoderne literatuur enzovoort enzovoort. Maar dat clashte inderdaad met mijn ook heel harde interesse voor wetenschap en mijn interesse om altijd maar om te lezen over het leven, maar ook over fysica enzovoort enzovoort. En ja, inderdaad, dat was precies in de jaren 90 zijn er ook een aantal schandalen geweest van wetenschappers die beweerden dat wat postmoderne filosofen beweerden, dat allemaal onzin was, dat die niks van wetenschap hadden begrepen. En dat was bij mij ook een clash. Hoe verzoen ik dat idee van ergens is er wel iets voor te zeggen dat de manier waarom dat wij omgaan met de werkelijkheid, de manier waarop wij over de werkelijkheid spreken, dat we die ook meemaken. Maar anderzijds wil je ook dat wetenschappelijke behouden, wil je de wetenschappelijke methode behouden, wil je iets weten over de wetenschap zelf. Dus dat was voor mij wel, zeker vlak na mijn studie, een soort van confrontatie met hoe ga ik daarmee om. En ik denk, ik heb dan ook een tijdje, een zevental jaren, helemaal iets anders gedaan. Ik ben bij een bedrijf gaan werken om computercursussen te geven. Dat heb ik ook graag gedaan. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in technologie. En uiteindelijk ben ik dan toch terug ethiek gaan studeren, ook vanuit mijn interesse voor dieren, voor dierenrechten, voor dierenactivisme enzovoort enzovoort. En heb ik kennis gemaakt met een aantal posthumane denkers zoals Donna Haraway, maar ook procesdenkers zoals Whitehead, die al langer meegaan, die mij toch hebben geleerd hoe je die twee zaken kunt samendenken. Hè? Hoe het kijken naar wetenschap als ook een verhaal, hoe dat dan niet wil zeggen dat de wetenschap op zich niet wetenschappelijk is. En zeker, ik vond daar eigenlijk ook zelfs een soort van opportuniteit als filosoof van, kijk, het is niet het relativisme of het constructivisme versus de wetenschap die van op een afstandje gaat kijken van hoe zit de wereld in elkaar en we kunnen die kennen enzovoort enzovoort. Nee, die twee zaken die moeten samenwerken. Hè. Wij kunnen als filosoof met wetenschappers praten, hun vragen hoe je om na te denken over concepten enzovoort enzovoort. Hun doen nadenken over hoe de concepten die zij gebruiken eigenlijk ook meer de wereld maken.
15: Ja. Ja, Donna Haraway, die je net noemde, mm-hmm. die is vooral bekend van haar Cyborg Manifesto uit 1985 al. Mm-hmm. Nu is dat woord misschien meer ingeburgerd, toen was dat een stuk minder. Maar wat zegt zij daarmee eigenlijk? Ze zegt dat wij allemaal een soort van cyborgs zijn.
14: Ja. Dus Donna Haraway klaagt een aantal dualismes of dichotomieën aan, zoals natuur versus cultuur, zelfs man versus vrouw, et cetera, et cetera. Zij stelt van leven versus niet leven. Allee, je kunt er een hoop verzinnen. Zij zegt van door de werkelijkheid zo voor te stellen als dualismes, als dichotomieën, natuur versus cultuur, gaan we altijd belangrijker vinden dan de andere pool. Hè? Wordt als meer, als belangrijker aanzien. En ze zegt, ja, maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Natuur en cultuur, technologie en leven, die zijn eigenlijk altijd verstrengeld geweest. Hè? En in een cyborg-manifesto gebruikt ze daarvoor dat idee van de cyborg. Hè? Van ja, mensen zijn altijd cyborgs geweest. Mensen hebben altijd werktuigen gebruikt. Zeker nu, ja, ik draag een bril. Dus eigenlijk, door al het dragen van een bril ben ik eigenlijk al een soort cyborg. Dat idee van technologie als iets dat buiten ons staat, dat misschien onze natuur een beetje om zeep helpt, bij wijze van spreken, dat klopt niet. Hè. Zij heeft een veel, messier, hoe zeg je dat?
15: Slordigere,
14: maar dat vind ik een heel
15: morsiger.
14: Toffe, morsige kijk op de werkelijkheid die mij veel meer aantrekt.
15: Ben ik dan ook een cyborg, omdat ik ooit een antibiotica-kuur heb gekregen tegen een bacteriële keelontsteking die mij zonder die antibiotica waarschijnlijk fataal was geworden?
14: Ik denk het wel, ja. Maar ik moet nog iets zeggen over Donna Haraway, want ik denk dat, die is heel super hard bekend door haar cyborg-manifesto. Maar daarna heeft hij werken geschreven over haar relatie met haar hond. Mm. En die werken worden veel minder bediscussieerd als men het heeft over Donna Haraway, omdat
15: mensen vinden dit frivol misschien.
14: Ja, over honden. Hè. Ja. Mijn masterthesis heel lang geleden bij ethiek ging over de ethiek van het hebben van honden. Mensen van, ja, waarom?
15: Goeie vraag eigenlijk, want je zou je kunnen afvragen, eigenlijk is een huisdier toch een soort slaaf?
14: Ja, dat is eigenlijk waar, met die spanning gaat ze heel hard aan de slag van, is die analyse, die ook veel gebeurt door bijvoorbeeld dierenrechtenactivisten, zeggen van ja, maar het hebben van huisdieren, we moeten daarmee stoppen, dat zijn onze slaven. Maar ook bepaalde milieufilosofen die een soort van idee hebben van wildernis, van natuur, als het wat het goed is waar we naar terug moeten gaan. De wolf is een authentiek wezen. De hond is dat niet. De hond hebben wij, is een soort van, verpasterde,
15: gedegenereerde
14: wolf. En wat Haraway aankaart met haar werk rond honden is van, maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Honden en mensen die zijn samen geëvolueerd. We zijn samen geworden wie dat wij zijn. We moeten de werkelijkheid niet zo opdelen in pure wezens, pure natuur versus gedegenereerde menselijke wezens, onszelf inbegrepen. Ik vind die honden, haar hondenwerk eigenlijk nog interessanter dan haar cyborgwerk. Ja.
15: Nu, wat dan wel interessant is, vind ik, is dat sommige mensen honden daar heel erg emotioneel mee connecteren en dat een heel belangrijke vriend en levensgezel vinden, maar dat dan niet vinden van de koeien die toch ook gedomesticeerd zijn en die we dan opeten.
14: Ja, dat is een heel goede opmerking. En ik denk dat daar zeker iets van te zeggen is. Ik ben zelf ook dierenrechten discours heel hard genegen, dus ik wil dat zeker niet afwijzen of zo. En ik denk dat, maar ik denk dat we eigenlijk door verder na te denken over onze relatie met honden, om daar eens meer bij stil te staan, we ook wel iets kunnen leren over onze relatie met koeien. Dat eigenlijk niet klopt. Hè? Mm. Waarom is een koe anders dan een hond? Bij wijze van spreken, je kunt daar ook een relatie mee hebben. Je kunt daar ook vriendschap van hebben. Zij geeft zelf bijvoorbeeld daar een voorbeeld van. Ook, hè? Van ik herinner het mij niet helemaal juist, maar in een van haar boeken, ik denk When Species Meet, vertelt ze over hoe haar hond, die continent is, moet pilletjes krijgen, geloof ik. En die pilletjes worden gemaakt van iets van paarden, de urine van paarden. Of zo. Ze denkt dan, nou ja, dat paard wordt eigenlijk gebruikt om mijn hond beter te maken. Dat klopt toch ergens niet. Hè? Maar het feit dat ze daarbij stilstaat en dat ze dat blootlegt, denk ik dat al een stap verder is dan wat we meestal doen.
15: Ja, heb je zelf huisdieren, Christine Hens?
14: Ik heb nu een kat en ik heb een 30-tal wandelende takken die mij gedoneerd zijn en waar ik veel ethische bezwaren tegen heb, maar die er nu eenmaal zo zijn en waar ik nu de rest van mijn leven mee geconfronteerd ben. Ik heb een hoop salamanders in een vijvertje buiten. Ja, dat is het. Ja. Ik heb een hond gehad, maar die is al een aantal jaar overleden.
15: Ja, maar misschien blijft er nog wel iets over van die hond in jouw huis. Want ik heb in jouw boek, Denken met microben, geleerd dat het microbioom, dat is het amalgaam van onzichtbaar leven in onze darmen, begint te lijken op het microbioom van onze huisgenoten. Ja, ja. Mm-hmm. En dat zijn dan niet alleen onze menselijke huisgenoten, maar ook onze huisdieren.
14: Ja, meeste mensen zeggen dan eikens, dat wil ik eigenlijk niet weten.
15: Maar laten we het er toch maar eens over hebben, over darmbacteriën.
14: Dat vind ik super interessant. Darmbacteriën zijn ongelooflijk gehyped. Nu heb ik de indruk de laatste paar jaren. Elke week komt er wel iets in de krant over die darmbacteriën. Het feit dat onze darmbacteriën zijn natuurlijk onmisbaar. We hebben die nodig voor de vertering. Maar die blijken ook de constitutie van onze darmbacteriën blijken ook een correlatie te hebben met hoe we ons voelen, enzovoort, enzovoort. Hè. Hoe dat causaal verloopt, dat is natuurlijk... Dat weten we nog niet. Hè. En als er een correlatie bestaat tussen de opbouw van onze darmmicroben en hoe we ons voelen, of ons angstig voelen, of depressief of zo... Het zou verkeerd zijn om daar eenduidige causale relaties in te vinden. Want wat we eten heeft een invloed op onze darm. Op onze microben. Onze microben hebben dan een invloed terug op wat we op hoe dat
15: ja, en ons gemoed voelen. Heeft ook weer een invloed op wat we gaan eten. En,
14: Dus dat, om dat zo heel causaal voor te stellen, zou ik niet doen. Maar het interessante daar wel, vind

0: Daar verandert meestal niks aan tijdens je leven. Terwijl die recentere bevindingen rond epigenetica, maar in dit geval ook rond microbioom, de invloed van ons microbioom op onze gezondheid, op hoe we ons voelen, die laten ons als mens veel meer zien als geïnterconnecteerd met de omgeving. Hè. Wij zijn veel dynamischer geïnterconnecteerd. We zijn op een veel intiemere manier verbonden met onze cultuur, met wat we eten, maar ook met de mensen met wie we samenleven. Hè?
1: Ja, ik vond dat toch even moeilijk als smetvrezige om dan te bedenken dat ik een microbioom heb gedeeld met vroegere huisgenoten, waar ik nu misschien emotioneel afstand van zou willen doen, maar op zich ook wel een goede denkoefening.
0: Ja. En dat geldt voor mensen, maar blijkbaar geldt dat ook voor je huisdieren.
1: Het vind ik dan minder erg, maar...
0: Ja, ik eigenlijk ook, dat is raar. Maar ja, dus je ziet... voor mij is dat interessant om na te denken, wat wil het zeggen om verwant te zijn met iemand? Hè? We kunnen blijkbaar ook verwant zijn, microbioom is verwant met wezens van andere soorten. Het wordt allemaal veel rommeliger en morseriger en ik vind dat super tof eigenlijk.

0: De jaren.
1: Christine Hens, ik vind het ook interessant wat je zei over die genen. 20 jaar geleden was dat de mode blijkbaar in de academische wereld. Het is interessant dat ook de wetenschap modes kent. Maar er waren toen al onderzoekers, vrouwelijke onderzoekers, die zeiden van, ja, maar die hele focus op genen, op zich interessant, maar je laat daarmee een heel deel van hoe het leven in elkaar zit buiten beeld. Een daarvan was Lynn Margulis, spreek ik het goed uit?
2: Ja.
1: Ja, die is zelfs nog belachelijk gemaakt.
2: Ja, wel, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek van mijn boekje. Dus ik heb het over microben, maar ik vond het door na te denken over microben ook heel interessant hoe niet alleen de wezens zelf onzichtbaar zijn of waren op een bepaald moment, maar ook de vooral vrouwelijke onderzoekers die zich daarmee bezighielden. En Lynn Margulis is een microbiologe die in de tweede helft van de 20e eeuw vooral werkte, en ook begin 21e eeuw, die een aantal hypotheses heeft gesteld, die achteraf ook bewezen zijn. Zij is in eerste instantie bekend omdat zij samen met John Lovelock de Gaia-hypothese heeft bedacht. Lovelock was een geoloog. Zij was een, of is, want ik denk dat hij nog leeft, ik weet het niet zeker. Maar Margulis was een microbiologe. En zij hebben dus geponeerd het idee dat de aarde een soort van zichzelf in stand houdend systeem is, hè, met feedback loops, met microben die de atmosfeer maken, de atmosfeer die dan weer de microben maken, dus de grootschalige, de geologie en het onzichtbare werken samen om de aarde een soort van organisch systeem te laten zijn. Dus daar is zij eigenlijk mee bekend geworden, maar eigenlijk heeft zij een aantal concepten duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld het belang van symbiose in soortvorming. Het belang van het idee van nieuwe soorten worden niet alleen gevormd door, zoals het Darwinistische verhaal zegt, door competitie, maar ook door het samengaan van verschillende soorten. Hè. We zien dat in onze eigen cellen. We hebben eukaryote cellen, dat wil zeggen, we hebben een celkern. Al onze cellen hebben een celkern en daar rond heb je het cytoplasma waar dat mitochondriën in zitten. Maar die mitochondriën die hebben een bacteriële oorsprong. Dus die zijn oorspronkelijk, waren heel lang geleden in de oersoep, weet ik veel, waren dat aparte wezens die op een bepaald moment samen zijn gegaan en die hebben dan uiteindelijk die eukaryote cel gemaakt. Hetzelfde met plantencellen, daar zitten chloroplasten in, dat waren oorspronkelijk ook aparte wezens. Dus zij stelt van, ja, evengoed, en als we dan kijken naar bacteriën, microbiële wezens, wat er in de oersoep gebeurde, wat daar allemaal gebeurde, dat is meer dan alleen maar competitie. Dat is samenwerking, dat is trial and error, dat is microben die dingen delen met microben die wat verder van hun staan, bij wijze van spreken. Hè. En dat is een idee dat een aanvulling is op of een beetje ingaat tegen het idee dat heel populair was in de tweede helft van de 20e eeuw, het idee van de selfish gene, Richard Dawkins, van wat is leven? Dat is een soort van genetische programma om te overleven, bij wijze van spreken. En daar ging zij tegenover. Het gaat niet alleen maar over competitie en wij zijn meer dan wezens die gestuurd worden door een genetisch programma. En ja, ze was ook niet op haar mondje gevallen. Ze is ook een paar keer publiekelijk in de clinch gegaan met mensen zoals Richard Dawkins, enzovoort, enzovoort. Daardoor ook belachelijk gemaakt, omdat het altijd heel gemakkelijk is. Bepaalde typen van wetenschappers hebben het wetenschappelijke, zogezegd, aan hun zijde. En als je daar dan probeert tegen in te gaan, zeker als vrouw. Ja.
1: Lijkt je die gek met de Gaia-theorie?
2: Ja, die gek met de Gaia-theorie, ja.
1: Maar goed, ondertussen is wel bewezen dat wij allemaal voortkomen uit die... hoe moet ik het beschrijven? Die uitwisselende bacteriën. Ja. Het woord promiscu wordt er ook voor gebruikt.
2: Vaak wordt er over bacteriën gezegd, ze zijn promiscu, hè, ze houden niet. We hebben een soort van, als we dat leren op de middelbare school, wat is een soort? ik weet het, want mijn zoon heeft dat net moeten leren, dan gaat dat over, je moet met elkaar kunnen voortplanten en je nakomelingen moeten ook vruchtbaar zijn. Ja. Als je dan kijkt wat de bacteriën allemaal met elkaar uitspoken, dan is dat veel promiscuer, die houden zich veel minder aan, zijt jij wel van mijn soort, die wisselen DNA uit met elkaar. Daarmee bijvoorbeeld is ook eens antibacteriële resistentie zo'n probleem. Hè. Bacteriën kunnen heel snel DNA uitwisselen, waardoor dat die resistentie heel snel kan verspreiden door verschillende populaties. Dus ja.
1: En dringt dat door dan, dat idee, dat nu wel degelijk bewezen is? Want als je zo kijkt naar populaire wetenschap, wetenschap die dan ook in de media komt, lijkt dat idee van de concurrentiestrijd als oorsprong van het leven, van alle leven, als drijfveer van alles en iedereen, lijkt nog wel heel aanwezig te zijn.
2: Ja, dat is, ik heb vaak het probleem met wetenschapscommunicatie, dat mensen er soms van uitgaan van, je moet het heel simpel uitleggen, dan wordt het goed begrepen. En ik heb zelf veel gewerkt rond ethiek en filosofie van autisme en autismegenetica. En dan zie je enerzijds bijvoorbeeld een heel ingewikkelde studie die bepaalde correlaties tussen bepaalde genen en bepaald gedrag hebben gevonden. Maar wat wordt dat dan als dat naar buiten komt? We hebben het gen voor autisme gevonden, bij wijze van spreken. Een soort van causaliteit die helemaal niet bewezen is. En ik heb de indruk, het verhaal van competitie, van genen voor, genen die dingen veroorzaken, van ook heel zwart-witte visies op biologie. Hè, van, ja, dat is biologie, zo zit het. Hè, er zijn geen nuances mogelijk. Dat is natuurlijk gemakkelijk te begrijpen en daarmee blijft dat wel bestaan. Hè. Ja. Mijn ding is van eigenlijk moeten we toch meer proberen om duidelijk te maken dat de zaken, zeker het leven, veel complexer is dan de simpele verhalen die wij vertellen, omdat we vinden dat ze duidelijk zijn, dat ze daardoor ook wetenschappelijker zijn.
1: Ja. Nu, met dat onderzoek naar autisme dat je hebt gedaan, de ethiek van autisme, werd dat jou wel heel erg duidelijk, denk ik, Christine Hens, dat genetische soms in de communicatie een reductie wordt. Want dan wordt er ergens iets genetisch gevonden en dan wordt daar meteen naar gewezen als van, dat is dan de verklaring voor autisme. Ja. Terwijl als jij dan dieper in die onderzoeken gaat graven, vind je meer complexiteit?
2: Ja, dan vind je heel, heel grote complexiteit. Hè. Dan vind je. Het is ook zo dat genetica en autisme al een heel, heel lange geschiedenis hebben. Hè. Het is ook voor heel veel autistische mensen van belang dat hun manier van zijn, dat ergens biologisch verankerd is. Hè. Dit is wie ik ben en dit is even goed. En ik ben daar totaal mee akkoord. Maar als je kijkt naar studies over genetica en autisme, dan blijkt dat idee van we gaan het gen of we gaan de genen voor autisme vinden, dat de werkelijkheid toch veel complexer is dan dat. Het is een interactie van epigenetica, van omgeving enzovoort, enzovoort.
1: En wat speelt er nog allemaal mee dan? Ja, hoe kijk jij er naar al die jaren onderzoek?
2: Wel, it's complicated zeker. Ja. De vraag, ik heb me heel lang, toen ik begon met na te denken over ethiek van autisme, heel lang geleden ben daaraan begonnen vanuit het idee van, en daar sta ik nog altijd heel hard achter, van autisme is niet per definitie een ziekte of zo, maar is een anders zijn. Hoe moeten we daarover nadenken? Ik vind als je aan ethiek doet, moet je eigenlijk ook de vraag stellen, waar heb ik het over? Hè? En dan heb ik ontdekt, voor mij, autisme is enerzijds, kan ik wel zeggen van, maar we gaan nooit het gen voor autisme vinden. Anderzijds heb ik ook met heel veel mensen met autisme gepraat. En daar blijkt het, wat dat erover blijft, is er is wel een gedeelde ervaring. Er is een gedeelde ervaring van anders zijn met heel veel overeenkomsten. En voor mij begint het daar. Hè. Begin met de ervaring van mensen die autistisch zijn, die zich identificeren als autistisch. En dat is voor mij even goed echt dan het idee van we moeten daar een gen voor vinden of zo.
1: Ja. Ja, en dan is er nog de samenleving die op al die dingen inwerkt. Hoe we de dingen georganiseerd hebben.
2: Ja, tuurlijk.
1: Beïnvloeden.
2: Ja, tuurlijk. Want autisme is natuurlijk een bepaalde manier van zijn, een bepaalde manier van de wereld ervaren. je kunt het natuurlijk niet loszien van hoe de wereld in elkaar zit. Hè. Het is heel denkbaar dat in een helemaal andere wereld, die helemaal anders georganiseerd zou zijn, dat autisme een fenomeen zou zijn dat geen naam behoeft, bij wijze van spreken. Gewoon omdat de uitdagingen die autistische mensen hebben misschien niet zo niet naar voren komen, bijvoorbeeld.

0: Here Comes a New Day van Johan Hogewijs.
1: De Jaren met Helene Bruyne.
0: Christine Hens, ik wil nu even van autisme en hoe moeilijk het is om dat genetisch ergens op vast te pinnen. Onmogelijk, als ik jou zo hoor. Toch weer even naar die kleinere organismen gaan die ons leven toch ook allemaal bepalen. We hadden het net over onze darmflora. Ja. Dat roept natuurlijk ook interessante ethische vragen op, want er zijn nu al experimentele behandelingen met het nemen van andermans darmflora voor mensen die verteringsproblemen hebben en zo. Ja. Maar komt dan de vraag bij jou, hoe schrijf je die bijsluiter? Want we begrijpen eigenlijk nog niet hoe dat werkt en dat heeft ook een invloed op onze psyche.
2: Ja, dus dat weten we eigenlijk niet. Ik denk ook daar weer is het belangrijk om de complexiteit daarvan in te zien. Een aantal jaar geleden was dat idee van we kunnen darmflora van iemand anders gaan innemen. Ja, ik ga om het een beetje proper te zeggen. En dat gaat ons bepaalde klachten wegnemen. Was toen heel hard in. En in bepaalde gevallen blijkt dat ook te werken. In andere gevallen niet. Dat is de eerste zaak.
0: Ze weten niet waarom. Dat soms wel werkt en soms niet.
2: Ik denk het niet, nee. Ook daar weer, wat je inneemt, is niet één bacterie. Hè. Het is een complex ecosysteem van bacteriën en virussen enzovoort. Het is iemands kaka, bij wijze van spreken. Hè. Het is geen één molecule die bepaald werkt. Dus het is heel moeilijk om uit te zoeken hoe dat allemaal werkt. Ook omdat die relatie tussen die bacteriën, tussen uw darmen en uw hersenen, dat is heel complex. Hè. Maar als ethicus kunnen we dan wel de vraag stellen van als er dan zo'n soort van correlatie wordt aangetoond tussen hoe wij ons voelen, of we angstig zijn, depressief, enzovoort. Ja, dat wil dat wel iets zeggen van stel we nemen zoiets in, dat verandert onze persoonlijkheid, hoe gaan we daarmee om? Mm-hmm. Nu moet ik ook zeggen van ook daar is het weer complex. Hè. De keuzes die daar gemaakt worden, zijn ook complex. Misschien is het, als je stel dat dat werkt voor bepaalde mentale aandoeningen, misschien is dat wel een keuze die je kunt maken.
0: Maar om het risico te nemen dat je dan op andere vlakken ook verandert. Ja, ik vraag mij af, hoe kijk jij eigenlijk nog naar vrije wil?
2: Ah.
0: Als we zo afhankelijk zijn van al die onzichtbare dingen die we nog niet goed begrijpen.
2: Ik denk dat ik de vrije wil discussie interessant vindt, maar ook anderzijds niet interessant, in dat voor mij, ik denk dat wij fenomenologisch ervan mogen uitgaan dat wij zoiets hebben als vrije wil, maar dat we moeten herdenken wat het betekent om vrije wil te hebben. Hè. Vrije wil is niet meer dat autonome subject dat helemaal autonoom, atomistisch een beslissing neemt op basis van eigen ratio. Even Kant erbij halen. Maar onze vrije wil is een vrije wil die bestaat dankzij de relaties die we hebben met onze bacteriën, maar ook met onze omgeving. Hè. En daarin, in dat soort van relationele gegeven, hebben wij nog steeds wel keuzes. Hm? Maar maken wij die keuzes zelf? Of zijn wij een zelf samen met onze bacteriën, maken wij die keuzes samen met onze bacteriën. Dat kan allemaal. Wil dat zeggen dat wij geen vrije wil hebben? Voor mij niet, als je afstapt van dat idee van vrije wil is iets dat alleen maar een autonoom subject kan hebben, want dat is natuurlijk een fictie, dat zijn we natuurlijk niet.
0: Is dat idee van vrije wil dan niet overgeërfd uit een tijd, de geschiedenis van de filosofie, toen er wetenschappelijk nog veel minder bekend was en we een heel dualistisch beeld hadden dat ondertussen van geest en lichaam en mens
2: wel.
0: En omgeving?
2: Ja,
0: en
2: van rationele wezens, de mens als rationele wezen, als toen we... Dat is eigenlijk een goede vraag, want dat is natuurlijk ook wel een heel westers gegeven. Mm. Ook, hè. Ik denk dat als je kijkt naar denkwijzen of filosofieën van bijvoorbeeld van de indigene bevolking in Amerika, maar ook Oosterse filosofieën, wordt er veel minder uitgegaan van dat idee van de mens als op zichzelf staand, afzonderlijk, rationeel wezen. Daar hebben ze veel meer de tools om onszelf als mens, als relationeel wezen te zien. En dus denk ik ook dat daar die discussie van die vrije wil helemaal anders gevoerd wordt. Hè. Dat gaat er niet meer over van, word ik nu bepaald door mijn genen of door mijn microben, of ben ik nu echt zelf hier nog wel ergens aanwezig als een soort van geest die daar beslissing over neemt? Nee, dat moeten we loslaten. Dat is niet zo, maar dat wil niet zeggen dat op een fenomenologisch vlak, hè, dat wij geen keuzes kunnen maken. Dat is natuurlijk wel waar.
0: Ja. Nu, als die kleine kijk op dat kleine leven dat jij mij geboden hebt, mij iets heeft geleerd, is hoe afhankelijk we zijn van dingen die we niet kunnen controleren. Ja. Misschien is dat wel een moeilijk besef.
2: Ja, dat is een heel moeilijk besef, maar ik vind dat eigenlijk ook wel een bevrijdend besef. Ik denk dat ik een aantal, als ik nu zou moeten zeggen wat dan mijn filosofie van mensen of van het leven is, is ten eerste van die, dat relationele. Hè. We staan in relatie met andere wezens, maar ook van complexiteit. Van, er is iets aan het leven en aan onszelf dat heel complex is, dat we waarschijnlijk zelf nooit gaan kunnen vatten, ook niet. En van het onvoorspelbare. Hè. Er zijn altijd zaken die we niet onder controle hebben, die onvoorspelbaar zijn. Dat is een heel ander paradigma dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden of tweede helft van de 20e eeuw, waar onze genen het, we gingen alles kunnen weten. Hè. We moeten het gewoon maar aflezen. Dat moeten we loslaten. Er is een inherente onvoorspelbaarheid aan het leven en dat zal er altijd zijn. Hè. En dat heeft voor mij ook te maken met die vrijheid. Ik vind dat die onvoorspelbaarheid ook een soort van vrijheid garandeert. Hè. Net omdat er de dingen niet vaststaan, kunnen wij wel nog keuzes maken.
0: Mm-hmm. Nu, ook interessant, zonder die micro-organismen is er geen leven op aarde mogelijk. Maar dat kan je niet zeggen van zoogdieren bijvoorbeeld.
2: Nee.
0: Of vogels of vissen.
2: Nee, dat klopt. En dat wil ook wel iets zeggen, denk ik. Denk alle bacteriën weg en wij zijn ook... Wij zijn ook weg. Hè? En dat is dan wel...
0: Want letterlijk, het is nu wel een interessante gedachteoefening, wat zou er gebeuren als alle bacteriën nu door een of ander soort superantibioticum vermoord
2: goeie vraag.
0: Worden?
2: Een heel goede vraag. Wij zouden niet meer kunnen... Ik denk dat we zouden...
0: De stoelgang zou een probleem zijn.
2: Dat zou een probleem zijn. Maar bacteriën, we denken altijd aan planten als degene die ervoor zorgen dat er zuurstof is, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop bacteriën die dat ook doen. En dat valt weg. Dus heel die homeostase, heel dat systeem gaat helemaal ontregeld worden en gaat gewoon, ja, ik denk dat leven gewoon stilvalt. Het is een goede denkoefening. Ik ga er eens over nadenken. Ja. Wat zou er precies gebeuren?
0: Ja, de landbouw lijkt me ook complex, want in de bodem zitten ook heel veel bacteriën.
2: Ja, planten hebben bacteriën nodig om bepaalde voedingsstoffen ook uit de bodem te kunnen halen.
0: Allee, het is natuurlijk moeilijk te...
2: Overal. Allee.
0: Het is moeilijk te onderzoeken, want je kan niet een testgroep mensen plots geen microbioom uitspoelen of zo. Dat is niet mogelijk.
2: Nee, ja.
0: Over dat microbioom gesproken, blijkbaar leeft ons microbioom ook verder als we dood zijn.
2: Ja, dat was een studie die ik had gelezen, die ik wel interessant vond, omdat blijkbaar als we dus begraven worden, de studie toonde aan dat ons microbioom, dat komt dus dan ook terecht in de bodem, waar er al andere bacteriën zijn. En je zou kunnen zeggen, denken van ja, ons microbioom heeft altijd gezellig in onze darmen gezeten, warm. We gaan dood. Die komen daaruit. Die komen terecht in een vijandige omgeving met allemaal andere bacteriën. Nu, wat heeft die studie aangetoond? Dat die buitenbacteriën en die darmbacteriën die gaan samenwerken om ons dan te composteren of te verteren. En ik vond dat echt... Ja, dus het leeft voort. En niet alleen leeft het voort, maar het gaat ook nieuwe allianties aan met wezens... erbuiten.
0: Ja, en wat gebeurt er dan als de compostering voltooid is? Blijft dat dan in die bodem leven?
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Of dat vermengt zich, ja.
0: Oei, de volgende keer dat ik op een kerkhof loop, zal ik ook een heel ander gevoel hebben bij wat er zich daar allemaal afspeelt, denk ik. Christine Hens, om af te sluiten nog even, je citeert ook Alfred Norton Whitehead. We hadden het al even over hem, dat is die procesfilosoof. Mm-hmm. En die zegt dat je vooral op je hoede moet zijn in de wetenschap voor zekerheden.
2: Ja.
0: Is dat iets waar jij vaak aan denkt tijdens je werk?
2: Ja, altijd. Ja. Ik krijg een beetje de kriebels als ik dingen lees waar dingen met zekerheid worden geponeerd. Ik ben filosoof en zeg van, ja, maar hoe komt dat? Waarom zijn ze daar nu zeker van? Wat is uw bewijs? Enzovoort, enzovoort. En dat vind ik ook tof. Hè? je kunt altijd verder gaan. Je kunt altijd meer en meer te weten komen. Het is niet omdat de wereld volgens mij ergens iets onkenbaar heeft dat er niet nog heel veel te ontdekken valt.
0: Zou elke serieuze wetenschapper of filosoof, als die dan in de media communiceert over diens werk, dan moeten zeggen van dit is wat ik nu denk op basis van de mij beschikbare informatie, maar het zou kunnen dat dat niet klopt? Is dat dan een eerlijkere manier van...
2: Ik zou dat een eerlijkere manier vinden, maar je mocht natuurlijk... ik ben super... enthousiast over wetenschap, dus mag zeker enthousiast zijn over je eigen bevindingen. Maar inderdaad, mensen het leren omgaan met onzekerheid, met dingen die we nog niet weten, met complexiteit, ik denk dat we dat veel meer moeten doen.
0: En is dat eigenlijk wat de echte wetenschappelijke methode gaat daar uiteindelijk over? Van er zijn beschikbare meetresultaten en op basis daarvan is er een hypothese, maar... Dat proces wordt getoond, zodat de volgende daarop verder kan werken.
2: Ja.
0: Uiteindelijk is dat wat wetenschap is, altijd een verder bouwen.
2: Ja, dat is wat wetenschap is, altijd verder bouwen. En ook geen schrik hebben om soms iets helemaal nieuws te doen. Hè? Zoals die vrouwelijke wetenschappers in mijn boekje, die kwamen met iets helemaal nieuws af. Dat werd in het begin... niet geapprecieerd, maar dat bleek wel heel zinvol te zijn. En dat bleek wel nu een heel zinvolle basis te zijn om weer nieuwe zaken te ontdekken.
0: Christine Hens, dank je wel. Fijn dat je hier was. Jouw boeken Denken met microben ligt nog steeds in de winkel. Het is uit bij Letterwerk. En u thuis ook dank voor het luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max of op een podcastplatform. En daar staan ook alle vorige afleveringen van de jaren. En voor nu onthoud ik, als ik op een kerkhof rondloop, dan zit daar in de bodem nog allerlei microbioom van alle dierbare overledenen die daar te vinden zijn. Ja, doe ermee wat u wil met deze gedachten.
2: Dat is een mooie gedachte.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 6:00. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het laatste grote muziekfestival van de zomer, Pukkelpop, is toe aan zijn laatste dag. En er is opnieuw een schietincident geweest in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Het tweede in 24 uur tijd. Muziekfestival Pukkelpop in Kiewit gaat vandaag zijn laatste dag in. Vandaag staan er veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en ook enkele grote namen die het jonge publiek aantrekken, zoals Zara Larsson en Somber. Helene van der Beke trok de wei op.
3: Pukkelpop begint rustig vandaag en voor sommige mensen zelfs in tranen, terwijl S10 een nummer opdraagt aan haar overleden tweelingbroer.
4: Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan, die hier wel hadden mogen staan. Pak elkaar vast.
5: Oh mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten.
6: Alle emoties mogen, vind ik, hè. Dat hoort erbij, dus.
3: Na 3 dagen festival is een beetje rust ook welkom.
7: Wij moesten wel echt even rusten.
8: Ik ben hier al dagen aan een stuk.
3: Maar bij Bazaar breekt het feest los op de mainstage.
9: Veel mooie momenten geweest.
10: Atomic Orchestra was heel goed met Pamelie Thijs.
11: We hebben heel veel dingen gezien. Roxy Dekker was ook echt top.
3: Veel vreugde dus. En bij Eefje de Visser mochten fans zelfs meedansen op het podium.
12: Dan mochten er 15 à 20 dansers op het podium. Ik zat zelf in de reservelijst, dus ik mocht niet op het podium. Maar ik dacht, ik ga het gewoon naast het podium wel dansen.
3: Vanavond komen er nog grote TikTok-sterren, zoals Zara Larsson.
2: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen een schot gelost. Het is het zoveelste incident dit weekend in Brussel. Politieparket en politici zien geweld tussen drugsbendes als oorzaak. Koen Braakman, vat het eens samen voor ons. Wat weten we?
13: Wel, het was 7:00 deze morgen toen geschoten werd in de buurt van de Hallepoort in Sint-Gilles. De kogel kwam terecht in het raam van een woning, maar niemand raakte gewond. Burgemeester Jean Spinet van Sint-Gilles vreest wel dat er vroeg of laat slachtoffers gaan vallen.
14: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk. Voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen, de drugsdealersnetwerks, te vechten.
13: Het was dus inderdaad het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. Hij is buiten levensgevaar, de dader is spoorloos. Wat daar juist gebeurd is, is nog onduidelijk, maar de burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. En nog in Sint-Gilles waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Vrijdagavond dan schoten 2 mannen met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht. Dat was gesloten, er vielen geen gewonden en ook die schutters zijn nog altijd spoorloos. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zei gisteren al dat hij de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal opvoeren.
2: Dankjewel, Koen. In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Dat meldden de lokale autoriteiten. In de trein zaten 600 mensen, maar niemand raakte gewond. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Tegelijk blijft ook Oekraïne aanvallen uitvoeren op Rusland. Vandaag is een magazijn van retailbedrijf Ozon geraakt in Orenburg, niet ver van de grens met Kazachstan. Daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de openingsetappe gewonnen. Brennan was de snelste in een sprint bergop. Een verslag krijgt u van Jeroen van der Loop.
15: Ook in de tweede rit en meteen ook de langste etappe van deze Vuelta is het Wout van Aert niet gelukt om de overwinning en de daarbij horende rode leiderstrui te bemachtigen. In de oplopende laatste kilometers probeerde van Aert het peloton te verrassen met een aanval op 1,5 kilometer van de streep. Enkel Pogacar kon hem volgen, maar de aanval hield niet stand. Van Aert liet lopen en Visma Leasebike schakelde over op plan B en pakte de overwinning toch nog met de jonge Matthew Brennan. voor de Spanjaard Pau. Pogacar werd zelf nog derde, Mats Pedersen werd vierde. Pogacar behoudt zo de leidersplaats. Hij heeft 9 seconden voorsprong op Wout van Aert, die morgen misschien weer een nieuwe kans ziet op ritwinst en de mogelijke rode leiderstrui.
2: In het voetbal heeft Lommel met 4-0 gewonnen van Westerlo. Voor Lommel is het de eerste overwinning sinds het promoveerde naar de eerste klasse. Westerlo blijft na 3 nederlagen op rij helemaal onderaan het klassement. En op de Wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Spitz bleef met zijn paard Impress K foutloos op de laatste proef en sprong toen naar de tweede plaats. Het goud was voor een Zwitser. En Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Nederland gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan de Mercedes'en van Kimi Antonelli en George Russell. Antonelli blijft leider in het wereldkampioenschap. Max Verstappen crashte zwaar op het einde van de eerste ronde en kon de race niet uitrijden. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag begint droog, daarna trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Muziekfestival Pukkelpop zat vooraan in dit bulletin. Het laatste grote muziekfestival van de zomer gaat zijn laatste uren in. De focus ligt vandaag op de Nederlandstalige artiesten en de favorieten van het jonge publiek. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar met Lenaert Jolijn.
17: Een heel goede avond. De zomerfestivals lopen stilaan op hun einde. De temperaturen zijn ondertussen ook wat gezakt, het mocht wel eens. Maar in Zanzibar houden we het warm. We tellen de start af vandaag samen met de Escartine Sisters. Welkom bij Zanzibar.

0: Balalaika.
1: Twee zusjes die erop los speelden en zongen hier in Balalaika. Een track van het Belgisch-Catalaans volkduo The Escartine Sisters. Het staat op een album van 2024, Kaure Sostingut. Het Teiras Volkfestival in de muziekclub Het Ei doet nog een laatste keer haar deuren open deze zomer. Volgende donderdag komt het kwartet gestrikt af en die leren u heel graag enkele volkdanspasjes aan. Niet bang zijn dat je jezelf belachelijk gaat maken of zo, voorkennis is absoluut niet vereist. Als je toch nog twijfelt, dan kan deze opname u misschien wel overtuigen.

Zebra Zurka en Ballandro. Twee keer muziek van het kwartet Gestrikt. Als je nog niks te doen hebt volgende week donderdag, ga dan naar de muziekclub T Ei in Sint-Niklaas. Daar kan je hen spotten voor de laatste festivalavond van Teiras Folk Festival. Het is helemaal gratis en mocht je al wat vroeger willen komen, ze hebben er een buitenkeuken waar ze van alle soorten lekkers serveren. Sors Zeretet, ik hoop dat ik het juist uitspreek. Het is Hongaars voor het idee van het leven te kunnen aanvaarden zoals het is, goede en slechte momenten kunnen omarmen. Wij kennen het beter als Amor Fati en dat is ook het debuutalbum van de Hongaarse zangeres Fatima Salai.

of hoe Hongarije muzikaal verbonden is met Turkije. Dat liet Fatima Salay ons eerst zien en horen, vooral met haar band in de track Turk Dalok. En dan was het de dansen tot het zweet van ons afliep in een Bulgaarse dans, Peperuda Gankino. We hoorden Andriana Ashitsanova, zij is Bulgaars, en Nicolas Kotteny, hij is een violist van bij ons, die zich altijd al heeft verdiept in de Balkanmuziek. En voor deze blijven we in dezelfde sfeer. Upbeat muziek uit de Roman-Balkan-traditie. Katar Ubirtu Mai Opre van Sapo Perapaskero. Ah,

een jonge man ziet een jonge vrouw wenen te midden van een heleboel bloemen in alle soorten, geuren en kleuren. Ze zit met liefdesverdriet, hij komt naast haar zitten en troost haar met lieve woordjes in The Banks of Sweet Primroses. Het is traditionele muziek uit Zuid-Engeland, hier met de rockband Blue Murder. Nog meer muziek over de liefde, maar nu in het Spaans met Simon Díaz.

Ik was nog heel jong, 10 jaar of zo, maar ik heb het geluk gehad om die kranige mannetjes van de Cubaanse band de Buena Vista Social Club bezig te zien. Misschien u ook wel, ik weet het niet, maar ja, het is toch fantastisch om hen bezig te zien op dat podium allemaal samen. En in die band zat ook Compay Segundo, die hoorden we zingen hier. Niet met de Buena Vista Social Club, maar met zijn eigen groep in de track Te Apartas de Mí. We nemen onze zeilboot van Cuba en gaan langs de kust van Colombia. Met wat geluk horen we deze muziek.

Een hele uitdaging om stil te blijven zitten bij deze malanga door Toto La Momposina en haar band Sus Tambores. Toto overleed in mei dit jaar op haar 86e en werd in haar leven de belichaming van de Colombiaanse cumbia. Er zit een wereld van verschil in goede en minder goede koffie. Het kan zowaar je hele humeur om zeep helpen. Emiliana zorgt alleszins altijd stipt op tijd voor lekkere koffie in een lokale Cubaanse bar. In deze Sino Fuero por Emiliana.

Canterrurias, over de ritmische slagen van Peruviaanse steenhouwers aan het werk. Het is Afro-Peruviaanse muziek, oorspronkelijk van Chabuca Granda. Hier was het de stem van Cecilia Barraza. Zij is er nu 73. En we blijven nog wat rondhangen in Latijns-Amerika, in Ecuador deze keer, met exotische ritmes en percussie van Carmen González en haar band.

Andarrele, een traditioneel Afro-Ecuadoriaans lied, hier met Carmen González en haar muzikanten. The Scorpios. Het zou de naam kunnen zijn van een bende slechterikken in een low-budget film, maar het is ook de naam van een band uit Soedan. 7 muzikanten die het land ontvlucht zijn, zich gesetteld hebben in Londen en nu samen muziek maken. Ze zingen hier over de ruwheid en de meedogenloosheid van de oorlog in Benreed El Etam.

twee keer in trance op twee heel verschillende manieren. Eerst met Ere Mella Mella en daarna in een meer opzwepende Meche New. Allebei van Mahmoud Ahmed. Het is muziek van de jaren 70, gouden jaren voor Ethiopische funkmuziek. En nog meer muziek uit Ethiopië, nu met zangeres Minyeshu.

0: Jezus.
1: Love Renewed van Min Yeshu. Het staat op haar album van 2008, Dire Dawa. Een album dat ze maakte in Nederland met muzikanten van over de hele wereld. En de titel is ook de naam van haar geboortedorp in Ethiopië, waar ze nog altijd heel sterk mee verbonden is. Het zijn niet alleen de muzikanten van Buena Vista Social Club die stokoud werden. Ook deze pianist van Algerije werd er 98, Maurice El Medioni.

Mijn leerkracht piano zei altijd, je leert het meest op een slechte piano. En dat is misschien ook wel de sleutel tot het succes geweest voor deze Maurice El Medioni. Hij leerde zichzelf piano op een volledig ontstemde piano die zijn broer had gekocht voor een paar stuivers op de vlooienmarkt. We hoorden de Algerijn hier gaan in een cocktail van Arabisch, Andalusische en Joodse tradities. Samai Andalou. En nog meer van deze mix nu in deze Samai Kurt van Nassim Dakwar.

Je ziet het zo voor je, een gigantisch prachtig Oosters paleis in zandkleuren dat uitkijkt op een mierennest van allemaal kleine steegjes in een grote stad. Het Orchestre d'Andalou d'Israël bracht ons hier in hogere sferen in deze Samaïkoert, traditionele Ottomaanse hofmuziek van de Israëlische Arabische violist en componist Nassim Dakwar. En we gaan nog wat verder reizen met Syrische muziek nu van het Washt Ensemble.

Eerst traditionele muziek uit Aleppo met een vleugje improvisatie door het Washed Ensemble in Ney Improvisation. En daarna trokken we naar het eiland Creta. Daar zong Ross Daly en de muzikanten van zijn Labyrinth Music Workshop over het moment waarop je doorhebt dat je geliefde eigenlijk al iemand anders op het oog heeft. Pijnlijk, maar het kan gebeuren natuurlijk. Afou schis alon stin kardia van de Griekse componist Stelios Foustalierakis. Volgende week woensdag tijdens Clara in Concert blikt Michael Robrechts even terug op een concert van vorig jaar in Stockholm in de Stalletzaal. Daar stond Ablé Sissoko op de planken. APPLAUS.

Thank you so much.

Niet te verwarren met Balaké Sissoko, de meester van de kora uit Mali. Deze Sissoko speelt ook kora, maar komt uit Senegal. Ablé Sissoko, we hoorden hem hier live tijdens een concert vorig jaar in Stockholm, samen met Kia Tabassian en Patrick Graham. Het is bijna 8 uur, misschien beginnen uw oogleden al wat zwaarder te worden, maar ik vraag nog heel even uw aandacht voor deze Open Eyes. Als laatste van onze Zanzibar vandaag met Alam Khan, Arju Verma en het Del Sol Quartet. En ook nog Ishan Ghosh, tot aan het nieuws van 8 uur dus. Geniet van de muzikale trip zometeen in Eldorado en een heel mooie zondagavond.

0: nieuws met Brecht Schabrechts. In Conakry, de hoofdstad van Guinea, het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat zegt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval, mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had de inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning en gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. Burgemeester Jean Spinet wil meer middelen. Hij vraagt 80 extra federale politieagenten, net zoals in Antwerpen.
1: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen, de drugsdealersnetwerks, te vechten.
0: Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Banten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden en daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn, weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Naar Koning Voetbal, de Brugse derby tussen club en Cercle nadert het slotkwartier. Johan de Kaluwe, jij volgt het, hoe staat het daar?
2: Het staat 1-0 in het voordeel van de Club Brugge. Een doelpunt van Tresoldi, 7 minuten voor de rust. En dat was een verdiende voorsprong voor Club Brugge. Na een vrij rustig begin, een paar speldebrikken van Cercle Brugge. Dan toch dat doelpunt. Maar Cercle dringt aan in de tweede helft. En het is... Is het nu een penalty of niet voor Cercle Brugge? Ja, we krijgen een penalty. Kan ik uiteraard niet meegeven. Of is het op de rand? Dan moet u het maar volgen via Radio 1. Het is een penalty, denk ik inderdaad, voor Cercle Brugge. Bevestiging daarvan straks. Maar dus Club Brugge mag in de tweede helft zijn doelman Jan Sommer danken. Want tot 2 keer toe heeft hij er met een goede save voor gezorgd dat Cercle Brugge niet kon scoren. Eerst Van Zijer alleen voor zich. Save van Sommer. En daarnet een ren van Adaramola. En ook nu weer het handje van Sommer. En zo de bal naast de goal. Op dit moment is er een... Het bekijken van de situatie in het strafschopgebied van Club Brugge. Dus al dan niet een penalty van Cercle. U kunt het volgen via Radio 1. De tussenstand is hier in Jan Breydel nog altijd 1-0.
0: Dank je, Johan. En op de wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spits met zijn paard Impresca zilver gewonnen. De twee bleven foutloos op de laatste proef en sprongen zo van de vijfde naar de tweede plaats. Het goud was voor de Zwitser Steve Gerda. En Spits is erg tevreden.
3: Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Voor hier nu naast Steve te staan, dat misschien wel een van de grootste ooit is in onze sport. En echt wel een idool voor mij, met ouder te worden in de sport. Dus ja, voor nu zilver te hebben hier. Ik zeg het, ik had ervan gedroomd, maar nooit gedacht dat het mogelijk was. Het is echt fantastisch.
0: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: How shall I begin my story? That has no beginning.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.
6: The real universe is within your...

Eldorado. Een trip zonder bestemming met Jan van Biezen.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijk spel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
1: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje, maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug en de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: In Kiewit is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang. Veel vuurwerk vandaag op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beken mengde zich tussen de opvallend jonge veulens op de wei.
2: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond. In een mensenzee van vooral dansende jongeren.
3: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
4: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
2: TikTok-fenomeen Zara Larsson pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
5: Zij is fucking amazing!
6: Wat een topvrouw, wat een show! Het was echt beter dan ik had verwacht.
2: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
7: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
2: Nog zo'n fenomeen is somber. Belgium, get in the fucking pain. En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
8: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
2: Om 12:00 nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luiten van Pukkelpop.
9: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
2: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
0: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede. Zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Ook in de ochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en geen langdurige activiteiten buiten te doen. Het getroffen veengebied blijft verboden terrein voor wandelaars en fietsers. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. De organisatie blikt terug op een geslaagde 41ste editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles zat mee, zegt organisator Frederik Luiten. Er waren nauwelijks problemen.
2: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren. Want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
1: En opvallend weinig mensen hadden dit jaar medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
3: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. Vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1000-1200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dus mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Druk is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
1: Gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is afgelopen weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89, hij is de oudste regerende vorst van Europa. In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl van de eigen supporters maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe dat vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te gaan naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
4: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
1: Ja, Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld, want hij zag dat er meer in zat.
5: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. En uiteindelijk creëer je genoeg en dan is het net niet en missen alle net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
1: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Zo zondag 23 augustus zit erop. Een goede nacht.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.